Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Vanavond om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden, als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval, op 7 oktober, ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen van de journalisten staan in een nieuw boek dat is uitgekomen. Het weer in het noorden, kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Van de nacht naar de ochtend is dit voor de dag. En je hoorde Ballas Chocolai met een sneltreinvaart door de vierde impromptu van Frédéric Chopin heen gaan. Nou ja, vandaag rijden de treinen niet. En wij, dat wil zeggen ik en Martin hier aan boord van de studio, gaan ons in deze studio aan de dienstregeling houden. En dat natuurlijk allemaal samen met de muziek naar de klok van 7. Is dit muziek van Maurice Ravel uit zijn strijkkwartet.

0: best snel en goed geritmeerd, oftewel assez vif et très rythmé. Muziek van Maurice Ravel uit zijn strijkkwartet. Uitgevoerd door Quator Paranin uit Bolero Le Mystère Ravel, oftewel de film over het leven en de muziek van deze componist.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, en als je nou een film over het leven en de muziek van Antonín Dvořák zou willen maken, dan is er maar één ingrediënt wat echt heel belangrijk is en ook heel toepasselijk voor vandaag, namelijk treinen. Treinen die dan rijden. Want toen Anton Dvořák nog jong was, werd er achter zijn ouderlijk huis vlakbij een spoorlijn aangelegd. En dat is het begin van zijn passie voor treinen en stoomlocomotieven. Maar hij was dan ook regelmatig te vinden op stations en dan noteerde hij, zoals elke goede trainspotter, vertrektijden en typenummers. Hij kende zelfs het complete spoorboekje van Tsjechië uit zijn hoofd en hij wist ook precies welk type locomotief de trein trok en zelfs welke machinist er op de bok zat. Inspiratie voor zijn zevende symfonie kwam voort uit de aankomst van de feesttrein uit Boedapest op het station van Praag. De ritmische ronkende en stampende cadans van de locomotief is terug te horen in deze muziek. Ik zou zeggen, laten we samen met Dvořák op het perron gaan staan en dan instappen.

0: Op deze dag waar het openbaar vervoer plat ligt door een staking, kwam Antonín Dvořák toch behoorlijk op stoom in deze 7e symfonie. En daaruit dan de 2 delen, namelijk Poco Adagio en het 3e deel Scherzo Vivace. En je hoorde het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan is het tijd voor de menselijke stem in een mis van Zelenka. En over zijn leven is eigenlijk heel weinig bekend. We weten wel dat hij heel goed bevriend was met Johann Sebastian Bach. En ook zijn zonen persoonlijk heeft gekend. En hij werd op zijn beurt door Bach gewaardeerd, maar ook beïnvloed. Zelenka's muziek lijkt erg op dat van Bach. Maar ja, daar is toch helemaal niks mis mee?

Robert Hill speelde op fortepiano een deel uit een sonate voor klaversymbool. Het tweede deel adagio van Wilhelm Friedemann Bach. En deze zoon van Bach was ook weer bekend met de componist die daarvoor klonk. Althans zijn muziek van Jan Dismas Zelenka hoorde je uit een mis. De Missa Votiva, het Credo en het Resurrexit. Ja, deze Zelenka die maakte ook studiereizen naar Wenen en naar Italië. En hij kreeg ook les van Antonio Lotti en Alessandro Scarlatti. Dat zijn echt wel bekende namen. Treinen waren er toen nog niet. Dus je moest sowieso te voet of te paard of per koets. Laat nou in diezelfde tijd een beroemd struikrover de Engelse wegen onveilig hebben gemaakt. Het leverde hele mooie verhalen op, een tv-serie en mooie muziek. Ik laat het zo meteen horen nadat we met Villa Lobos de trein hebben gepakt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Van Heitor Villa-Lobos was dit uit zijn Bagianas Brasileiras nummer 2. Het vierde deel, de toccata, ofwel O Trenzinho do Caipira, de trein. Gespeeld door het Orchestre National de Lyon onder leiding van Emmanuel Krivine. Door het overlijden van een jeugdheld zit ik ineens weer een oude serie te kijken op YouTube. En dan verlang ik naar die oude zithoek in mijn ouderlijk huis met die oude tv. Ja, en misschien een bakje chips en een glaasje limonade. En ik vroeg me af of deze held nog steeds zo stoer op me over zou komen als al die jaren geleden. Of misschien had ik het beter niet terug kunnen kijken, dat het tegen zou vallen. Nou, ik zal je vertellen, niets is minder waar. Ik zat er gisteren weer helemaal in. En ik was al bijna bij aflevering 2 aangekomen. En dat komt allemaal door acteur Richard O'Sullivan. En vorige week overleed hij. Misschien zegt hij helemaal niets, maar zijn gezicht ken je vast. Want hij trad al vanaf zijn 8e op als acteur in films en in heel veel tv-series. Ik was in ieder geval weer helemaal terug op de bank voor de tv. Want wat we buiten hadden gespeeld in dat kleine bosje achter mijn ouderlijk huis, ja, dat kwam nu in het echt op de buis. Dick Turpin, een struikrover zoals ik wilde zijn in mijn jeugd. Met een paard, een pistool en een cape die dan zo mooi achter hem aan wapperde. Ja, die muziek bij het beeld is prachtig en wil ik graag met je delen. Bij het horen van de begintune van de serie krijg ik nog steeds kippenvel.

Muziek uit de serie Dick Turpin. En die serie die liep als een trein van 1979 tot en met 1982. Ja, Dick Turpin was in het echt namelijk een enorme schurk die roofde en moordde. Maar in deze tv-serie is hij een soort Robin Hood die al het gestolen geld aan de armen gaf. En dan weer met een wapperende cape op zijn paard naar de horizon wegreed. Straks meer rijdende treinen in mijn mental jukebox. Martin die levert weer eerste klas game muziek aan. En ja, je hoort het zo allemaal vanuit onze gezellige stiltecoupé hier in Hilversum. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht al is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. En op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt ook minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep keer op keer vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan ernaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NAV.
4: En waarom NAV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
8: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
9: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
0: NPO Klassiek.

Hele goedemorgen, van harte welkom. Ondanks dat de treinen vandaag niet rijden, houd ik je met muziek op het juiste spoor. En daarom was dit een romance voor klarinet en piano, gespeeld door Karel Leister, klarinet, en Ferenc Bognár op piano, van wie anders dan Louis Spoor. Tot 7 uur is het voor de dag, het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Nogmaals een hele goedemorgen.

En als we het spoorboekje goed volgen, dan is dit altijd het moment dat ik onthul welke muziek zich had vastgehecht in mijn mental jukebox. Altijd naar aanleiding van een gebeurtenis. Nou, natuurlijk vandaag naar aanleiding van de staking van de treinen, de trams en in Amsterdam ook de veerponten. Er zit ineens een melodie en echt hoor, ik kreeg hem vannacht in mijn hoofd, want hij zat al te broeden. Maar vannacht, dat gaf de doorslag. De melodie die hechtte zich vast in mijn mental jukebox. Ik laat hem nu horen en ik ben natuurlijk benieuwd of je hem herkent.

Hoe heet dit? Wat is dit? Van wie is het? Misschien weet je dat zelfs. Ik hoor het heel graag in de NPO Luister-app.

filmmuziek van Nicola Piovani. Treno per Istanbul. Ja, het was weer treinmuziek. En daarvoor van Georg Friedrich Händel uit zijn Water Music deel 2. Allegro Andante Allegro door het Orpheus Chamber Orchestra uitgevoerd. Ja, muziek over treinen. Naar aanleiding van de treinstaking. Ik zit te denken, als je nou thuis aan het werk bent en je hebt toch zin om er even uit te stappen. Dat wil zeggen, toch even in die trein te zitten. Bestaan er dan eigenlijk, ik vraag het even aan Martin hier in de studio, onze gamespecialist. Bestaan er eigenlijk games met treinen om dan toch... Ja, die bestaan. Oké. Nou, we stomen snel door met Johann Strauss' Eisenbahn Lustwalzer.

0: Het Slovak State Philharmonic Orchestra onder leiding van Mika Eigenholz speelde de Eisenbahn Lustwalzer, de trein volgens Johann Strauss.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik hoef maar een onderwerp te bedenken of doet zich maar voor. En ik kan aan producent hier in de studio aanwezig, Martin Westers, gewoon vragen van: heb je daar ook game muziek bij? Bestaat er een game überhaupt over het onderwerp van vandaag? Dat is natuurlijk de trein. Ja hoor, en daar staat het al klaar. Het komt, de muziek die komt uit de Train Set Game. Nou ja, dat is als je dus vandaag thuis werkt en je wilt toch een beetje pauzeren en je mist die trein, dan kun je dit spel spelen. De Train Set Game. Je gaat gewoon helemaal terug naar de kleutertijd, want je kunt met een houten trein weer gaan spelen, maar dan virtueel. Eindeloos veel onderdelen biedt dit spel en je kunt ook nog gewoon een baan op een baan bouwen en daar weer bovenop. Dus eigenlijk kun je gewoon de lucht in met je trein. Je kunt gewoon zweven. Je kunt ingewikkelde rollercoasters dus ook nog over de kop met die trein en de hele slaapkamer kun je doorkruisen. Je mag ook nog steden bouwen. Ja, net als een echte treinfanaat. Het is een beetje nostalgie. Simpel speelgoed, dus houten treinen. En die muziek die erbij hoort, die doet er ook alles aan om dat onschuldige kind in jezelf weer omhoog op te halen.

uit het spel of the game Tracks, de train set game, was dit van Kevin Gallagher, Apartment 4 en Bedroom 5.

Van Joaquin Rodrigo was dit uit zijn beroemde Concerto de Aranjuez, het eerste deel Allegro con Spirito. En het werd gespeeld op gitaar door Jacob Kellerman samen met de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Christian Karlsen. Ja, en een tijdje geleden in dit programma liet ik je een melodie horen die zich helemaal had vastgehecht in mijn mental jukebox. En die wil ik je graag nu nog een keertje onder je neus wrijven. Want misschien weet je welke melodie zich in mijn hoofd had vastgehecht. Dit is die beroemde melodie.

Wat is de titel van dit werk? Het heeft alles te maken met wat er vandaag aan de hand is in Nederland. Ja, verder zeg ik er even helemaal niets over. Weet je het? Laat mij het dan weten via de NPO Luister-app. En de muziek die ik je nu ga laten horen, die heeft toch wel een heel klein beetje introductie nodig. Speelt zich nu af in de Nationale Opera, maar het speelt zich in werkelijkheid af op Sicilië, een klein dorpje. Ja, stel je voor, het ochtendgloren en een tenor, een jonge tenor, die komt het dorpje binnenwandelen en begint zomaar een aria te zingen voor zijn liefje. Dit is uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Het begin.

0: Het begin van de opera Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni hoorde je, de prelude en de Sicilianen O Lola Bianca come fior di spino, gezongen door Brian Jagdo Turridu en de Dresdner Philharmonie onder leiding van Marek Janowski.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Take the A-Train, Mantovani en his orchestra. Muziek van Billy Strayhorn en Duke Ellington. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de reacties en het luisteren natuurlijk. Want ik ben bijna aan het einde van voor de dag van vandaag hier op NPO Klassiek. Zometeen natuurlijk de ochtend met Hans Smit. En met nog veel meer muziek en nieuws. Ik wens je een hele fijne dag en natuurlijk tot de volgende keer. Morgen zit hier Katinka bij voor de dag. Tot horens.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je morgenavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Morgen 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die afgelopen nacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Perzische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van die Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. Het RIVM kan voorlopig nog niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging door het overvolle stroomnet. Moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen is nog onbekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait daarbij stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden en vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: Misschien heb je van je baas een hotelovernachting gekregen, brengt een aardige vriendje met je auto naar het werk of neem je eindelijk een keer de fiets, wat je al tijden van plan was. In elk geval ben je klaar wakker, vol energie om aan de slag te gaan. Goed, de enige die nog plat in zijn bed ligt te ronken op 1 oor, dat is het openbaar vervoer.

0: En Van Rijen was de solist op trombone bij Camerata Arcio met een deeltje uit een concert voor klaversymbool van Johann Sebastian Bach. Goedemorgen, het is woensdag. Het is 9 september vandaag. Gans het radenwerk staat stil, maar hier snort het machientje als elke dag. Ik lees de koppen van de Ochtendkrant even voor, speciaal voor de jonge luisteraars. Weer lezen scholieren slechter namelijk, zo kopt NRC. Is deze duikvlucht te stoppen? Dat voegt de Volkskrant er als vraag nog aan toe. Naast een verhaal over China en de handelsstrategie van het land. Die strategie is niet vechten, wel winnen. Er dreigt een handelsoorlog tussen de EU en het land van de grote roerganger Mao. Vandaar. En Trouw vraagt zich af wat er over is van de methode van Mao 50 jaar na zijn dood. En vandaag OV-staking. Gisteren werd er ook al actie gevoerd. Dat zie je op het AD. Overheidsmedewerkers op straat in Den Haag op weg naar het ministerie van Financiën. Nou, meer uit de kanten straks met Jules van Hessen, maestro Jules. Brian doet de techniek, Barry de muziek. Goedemorgen, Barry.
1: Goedemorgen.
0: Laten we beginnen. Welkom bij de ochtend.

Ja, met de boot naar je werk, dat kan natuurlijk ook. En Bateau was dat, uit de Petite Suite, de suite voor piano vierhandig van Claude Debussy. Je hoorde het orkest de La Suisse Romande, onder leiding van Ernest Ansermet. Het is 6:55. Ik ga je vertellen wat de crypto is van vandaag. Nou, laat ik eerst eens even zeggen wat de prijs is. Een leuke prijs, het is een boek. Het is het jaar 150 jaar geleden dat Richard Wagner's vierdelige operacyclus Der Ring des Nibelungen voor het eerst werd uitgevoerd in het Festspielhaus van Bayreuth. In zijn boek Wagner's Ring, een filosofische reis, laat Gerbert Fauren zien waarom dit meesterwerk ons niet alleen overweldigt, maar ook aan het denken zet. Bijzonder boek. Ik las in de Filosofie magazine een interview met hem waarin hij ook zegt: de ring zit vol met feministische ideeën. Als alle ellende ontstaat door de mannen, terwijl de vrouwen, vooral Brunhilde, aan het eind voor de redding zorgen. Enfin, mooie prijs, denk ik. Graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl. Of via de NPO Luisterapp, wel zo makkelijk en wel zo leuk. Want dan kun je ook iets inspreken, altijd fijn. Goed, dat hele verhaal vertellend hebbende, dan hier de opgave. Gangster die de toonhoogte kan veranderen. Dat is de opgave. Gangster die de toonhoogte kan veranderen. Iets van Wagner? Nee hoor, iets anders.

0: Die English String Orchestra was dat, onder leiding van William Boynton met een wals van Antonin Dvorak. Lekker. Tenminste, ja, dat vond ik. Ik vond hem lekker. Het is tijd voor onze ontbijtgast. Het is vandaag Jules van Essen, oftewel maestro Jules. Jules, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Hans.
0: Ja, je komt tot ons via de telefoon, omdat meestal gebruiken we een andere techniek, waardoor het allemaal wat helderder klinkt. Maar die doet het even niet. Dus goed, maakt niet uit. Je komt goed binnen. Wat is het nieuws wat je is opgevallen in de kranten vandaag?
1: Ja, nieuws. Het is meer een beetje achtergrondverhaal.
0: Oh, ik,
1: volgens mij heb ik nooit iets uit het rubriek privé van de Telegraaf gekozen.
0: Oh.
1: Van nu wel aardig. Het is namelijk een soort verhaal over de hereniging van Minnie en Maxi.
0: Oh ja.
1: En er was een boekpresentatie in de Koninklijke Schouwburg. Daar heeft Maxi, dat is Peter de Jong,
0: ja,
1: die heeft een verrassingsoptreden daar gedaan. Er waren meer optredens. En ja, ze treden al, ik geloof al 8 jaar niet meer op. Mm-hmm. Dat is allemaal gezondheidsredenen. Dus dat artikel is meer een medisch bulletin dan een reportage, kan je zeggen. Maar ik heb er toch aan gekozen, omdat met name Mini, en dat is Karel de Jong, en dat weten weinig mensen, die heeft eigenlijk een hele belangrijke rol in muzikaal Nederland. Als coach van, ik noem, Percossa, de Wereldband, Slapstick, Frommerman, zelfs Karel Kraaienhof.
0: Ja.
1: Die hebben allemaal op andere manier met hem te maken gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ja, hun stijl van een soort musical comedy, ja, die is bijna aan het uitsterven. En ik heb het geluk gehad om het beroemde programma Het Concert, ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Ja, met z'n tweeën, dat ze echt ook dirigeerden en zo, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat heeft nog de Zilveren Roos gewonnen in Montreux.
0: Ja.
1: Hilarisch. Dat is echt een programma met symfonieorkest.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik heb daar mee mogen toeren. En ja, het zijn gewoon ontzettende bijzondere artiesten. En ook muzikaal trouwens, want Karel speelt echt waanzinnig. Die speelt gewoon een stukje de Sarasate op viool. En ze zijn hilarisch en briljant. En ik denk van, nou, hier moeten we het even over hebben.
0: Ja, Karel de Rooij, even in het zonnetje gezet. Sowieso allebei de heren van Minnie en Maxi. Leuk, dus dat is de Telegraaf. Nou, dan hoef je die voortaan die privépagina niet meer te lezen, want dat hebben we nu gehad.
1: Dat hebben we gehad.
0: Wat is je nog meer opgevallen?
1: Ja, dan hebben we altijd een muzikaal dingetje, zullen we maar zeggen. Dat komt dan heel praat uit de Volkskrant. Dat is een dubbel interview van Merlijn Kerkhoff met de leiders van het Delft Chamber Music Festival. En dat weet je waarschijnlijk, die maken nu een soort doorstart. Die mm-hmm. hebben even stilgezeten, want hun zaal, het prachtige Prinsenhof, werd gerenoveerd.
0: Ja.
1: Maar veel belangrijker, denk ik, om te noemen, de problemen met fondsen. En dat is echt enorm herkenbaar. Die willen publieksparticipatie, inclusiviteit, jeugd. Ik herken dat enorm. En ze zijn nu met frisse moed, hebben ze het festival toch een beetje een nieuw jasje gegeven.
0: Ja.
1: Gaan binnenkort van start.
0: Mm-hmm.
1: En een mooi interview waar je een beetje beeld krijgt van de uitdagingen die Nino Kwetatse is dan de muzikaal leider.
0: Ja.
1: Ja, die heeft natuurlijk ook enorm te maken met de eisen van de tijd, de eisen van de fondsen en de permanente strijd om publiek en geld te vinden.
0: Ja, altijd lastig, hè? Ja.
1: Altijd lastig, ja.
0: Ja, Nino Kwetatse en Marisa Tempel, allebei dus geïnterviewd door Merlijn Kerkhof in de Volkskrant van vandaag. Ze zullen doorgaan, staat erboven. Dat is
1: precies,
0: veelzeggend.
1: Ja, hele mooie titel. Ja.
0: Goed, nou mooi, deze selectie uit het nieuws. Mogen we nog muziek voor jou draaien, tot slot?
1: Ja, zeker, want ik wil graag toch weer een beetje onbeschaamd reclame maken.
0: Ach, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Zaterdag sta ik met maestro Jules onthuld dan het dierencarnaval van Saint-Saëns.
0: En
1: daar zitten echt mooie verrassingen in als filmmuziek van Saint-Saëns, die weinig mensen zullen kennen. Maar natuurlijk dat prachtige stuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb mij laten vertellen dat volgens mij ook in filmgebruik trouwens is het aquarium volgens mij klaar staat. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Dat zie ik. Ja, kijk naar Barry. Ja hoor, dat staat klaar. Zullen we dat gaan draaien voor je?
1: Ja, dat hebben we het al half aangekondigd.
0: Oké. Okay. Ik wens je een fijne dag. Dankjewel voor deze selectie uit het nieuws. Jules van Essen.

Arthur en Lucas Jus waren dat bij RCO Chamber of Soloists met het aquarium uit het Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Dat wordt dus uitgevoerd door Maestro Jules met een orkest onthuld. Maestro Jules onthult het Dierencarnaval op 12 september in Musis Arnhem. En dat Delft Chamber Music Festival dat dus begint vandaag precies te zijn. Artikel in de Volkskrant waar Jules het over had. Delftmusicfestival.nl is de site waar je al informatie over het programma terug kunt vinden.

0: Vioolconcert van Antonio Vivaldi door Simon Standage bij The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het is 7:30. Het nieuwsoverzicht. De hele dag rijden er niet of nauwelijks treinen, bussen, trams en metro's. Het openbaar vervoer ligt stil vanwege een 24-uur staking van vakbond FNV tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De meeste reizigers zijn goed op de hoogte van de staking, merkt NOS-verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Heel ander gezicht dan normaal. Zwolle is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Nederland, maar dat is het vandaag. Verre van, de NS en Arriva rijden allebei niet. En ik moet zeggen, de mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: In Amsterdam varen ook geen veerponten over het IJ. Een restauranteigenaar in Amsterdam-Noord heeft daarom maar zelf een boot geregeld.
2: Er is ook plek voor wat fietsen aan boord. Dat is ideaal voor personeel en andere mensen die met de fiets komen. En hier voorop, hier kan je zo Titanic nadoen.
0: Ja, op de geïmproviseerde pont is plek voor 70 mensen. Ook scholen in Amsterdam-Noord laten een eigen boot varen, meldt stadszender AT5. En om 7:45 straks meer over die staking. De oorlog in het Midden-Oosten escaleert opnieuw. De Verenigde Staten hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op Iraanse olietankers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse marineschepen. Iran viel daarop ook weer doelen van de VS aan, zegt NOS-correspondent David Poort.
3: Ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis. Ja, dat zijn de plekken waar vandaan die Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen missies op Iran uitvoeren. En dat heeft weer vrij heftige beelden opgeleverd vannacht.
0: De olieprijs is opnieuw gestegen vanwege het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. Het nooit afgebouwde kasteel Almere wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw kasteel. Dat blijkt volgens Omroep Flevoland uit de plannen van de gemeente voor de ruïne. Bij het nieuwe kasteel komen ook huizen en horeca. De bedenker van het oude kasteel probeert er nuchter naar te kijken.
4: De stad moet verder. En het is heel erg belangrijk dat wij ons realiseren van als er het enige wat hier kan gebeuren, dit is. En dat is wel bewezen met alle plannen die er waren die niet konden. Dan betekent dat je zoiets eigenlijk met beide handen aan moet grijpen.
0: Ja, rond de eeuwwisseling begon de bouw van het kasteel vlakbij de A6. Daar had onder meer een fantasypark moeten komen. Door geldproblemen is het de bedenkers nooit gelukt om het af te maken. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: Het is een wisselvallige dag met in het oosten vanmorgen nog wat ruimte voor de zon, maar op andere plaatsen al forse buien. Het kan daarbij ook onweren en het waait flink. Vanmiddag is het rond de 18 graden. Het is op de weg volgens de ANWB niet veel drukker dan gebruikelijk, ondanks de openbaar vervoerstaking. De meeste vertraging heb je nu op de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord 6 kilometer, ruim 20 minuten vertraging daar. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

opname. Anna Bijlsma op de cello bij die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard, met een deeltje uit het concert voor cello, een strijkorkest van Carl Philipp Emanuel Bach, derde deel. Ik ben nog nooit in Estland geweest, maar ik stel me zo voor, een soort landschap met heel veel leegte. En als Petrisk Vask, een van de componisten van het land, dan planescapes maakt, dan klinkt dat ook als een hele lege vlakte, moet je maar horen. Dat is mooi, planescapes, deeltje voor viool, cello en vocaal ensemble.

0: waar ik Estland zei, bedoelde ik Letland. Verder veranderde er niks aan die associatie met lege landschappen, velden met een enkele boom in de verte. Muziek van Petris Vasks, deel uit zijn Planescapes met Marie Samuelsen op de viool, Hakon Samuelsson op de cello en Voetjes Eet. Het is 14 voor 8. Laten we eens kijken wat er in de kranten staat en Niels begint.
1: TikTok Shop is een soort online rommelmarkt, meldt de Telegraaf. De krant verdiepte zich in de online winkel die onderdeel is van TikTok. Producten die influencers aanprijzen kun je in die TikTok Shop gelijk kopen. Volgens de krant weet de shop vooral jongeren te verleiden tot het kopen van dure rommel.
0: Ja, en rommel is het. Volgens de Consumentenbond voldoet de helft van de bestelde producten niet aan de verwachtingen. Hoge drukgereedschap blijkt gewoon een plastic opzetstukje te zijn. Of een stopcontactadapter die van zo'n slechte kwaliteit is dat die zelfs gevaarlijk is. TikTok zegt in een reactie er alles aan te doen om slechte producten te weren.
1: NRC schrijft over het veranderende brein van vrouwen. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de hersenen van vrouwen tijdens de menopauze anders veranderen dan tijdens de puberteit en de zwangerschap. Het is het eerste onderzoek dat deze hormonale periodes met elkaar vergelijkt.
0: In het onderzoek is vooral gekeken naar de grijze stof in de hersenen. Die blijkt in de puberteit en bij een zwangerschap af te nemen. De onderzoekers durven voorzichtig te concluderen dat dit samenhangt met het ontwikkelen van vaardigheden. Bijvoorbeeld om volwassen te worden of moeder te zijn.
1: Vandaag staakt het OV en vrijdag de metaal- en technieksector. Trouw spreekt met twee werknemers van de failliet verklaarde fietsfabrikant Axel. Ze komen daardoor binnenkort in de WW. Het kabinet wil die uitkering van 2 naar 1 jaar verkorten.
0: Ja, toch staan de twee medewerkers Sido en Chimiel vrijdag niet vooraan bij de staking. Ze zitten allebei in de ondernemingsraad en hopen een doorstart te forceren. Dat slokt al onze tijd op, vertel eens in de krant. Over de WW maken ze zich niet zo'n zorgen. Bijna iedereen uit de fabriek heeft alweer werk. Dus die uitkering hebben ze niet nodig.
1: Het huwelijk tussen Defensie en de natuur wankelt. Dat schrijft de Volkskrant. De uitbreidingsdrift van Defensie en natuurgebieden zet de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die vrezen dat kwetsbare gebieden hierdoor steeds meer achteruit zullen gaan.
0: Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonument in de krant. Mooie beeldspraak. Het kabinet wil op meer dan 50 bestaande defensieterreinen de activiteiten flink opvoeren. Dat gaat ten koste van de natuur, zegt ook vogelbescherming. Vandaag hebben verschillende natuurorganisaties hierover een gesprek met de Tweede Kamer.
1: Vrijdag is het 25 jaar na de aanslag op de Twin Towers in New York. Het AD spreekt met de Amerikaanse bloemist Mikey Flowers. Op de ochtend van 11 september 2001 legde de winkelier net een lading bloemen in zijn auto toen hij een heel harde knal hoorde.
0: Ik keek omhoog en daar vloog het eerste vliegtuig de toren in, vertelt de bloemist. Mensen renden er van weg, maar Flowers liep er juist naartoe. Hij had ooit een opleiding tot medisch hulpverlener gedaan en wilde mensen redden. Ja, veel kon hij helaas niet doen. Ik vond iemand die uit zijn huid was geblazen. Er zaten geen botten en lichaam meer in, vertelt de aangeslagen bloemist Flowers over de Towers 25 jaar later.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: lekkere overgang was dat van 9-11 en iemand die uit zijn lichaam wordt geblazen naar een komisch walsje, schrijft iemand in de NPO-luisterapp. Ja, dit was een komisch walsje. Nou, suite karakteristiek van Jean Sibelius, Masayo Matsuo op de harp bij het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Nemi Järvi. Ja, en dan weer een overgang naar een gangster die de toonhoogte kan veranderen. Dat is namelijk de crypto van vanochtend. Als je meedoet, maak je kans op het boek De Ring des Nibelungen, althans een filosofische reis daarover van Gerbert Fauré. Er zijn al wat oplossingen binnen. Sopranos is niet goed en Mol, ja, veel genoemd. Maar is ook niet wat we bedoelen. Je hebt nog eventjes de tijd, uurtje, om te reageren. Vertel ik even wat we in het volgende uur gaan doen. Nog meer contrast, eens even kijken. Nou, het OV ligt vandaag plat. Vakbonden en kabinet zijn het niet eens over de bezuiniging op de sociale zekerheid. Wat zijn de wederzijdse argumenten en wie heeft er gelijk? Ik weet niet of we daaruit gaan komen. Maar ik vraag het wel straks aan econoom en financieel journalist Martin Visser. En verder, Barry heeft een fijne tip, ook over contrasten gesproken. Je gaat het hebben over het Gaudeamus Festival.
1: Zeker weten.
0: Allemachtig. Leuk, allemaal na het nieuws van 8 uur. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo, met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees

0: De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en een WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het als gevolg van de OV-staking extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw op het Science Park in Utrecht komen onder meer kantoren en laboratoria. Het had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. Daardoor stroomde gas het rioolstelsel in, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen werden ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het gas moet eerst nog wel uit het riool en dat kan nog even duren. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn deze zomer door de binnenvaart veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan een jaar geleden.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar was er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Koning Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over. Soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Nieuw curriculum, leerprotocollen, actieplannen van de voornemens om kinderen aan het lezen te krijgen, gaat die grafiek van het PISA-onderzoek bepaald niet recht overeind staan, hoor. Ik denk dat het van jullie moet komen. Opa's, oma's, mama's, papa's, leraren. Lees met je kind, lees het voor, breng ze de liefde voor de letters bij.

Sound the Trumpet was de opdracht van Henry Purcell. En dat heeft Wim van Hasselt goed begrepen. Je hoort hem hier samen in duet met Jurgen van Rijen. Dat is weer op de trombone. Goedemorgen, het is woensdag. Het is 9 september vandaag. OV-stakingen, ja. Het wordt vandaag gestaakt in het openbaar vervoer. Straks praat ik met economisch journalist Martin Visser van de Telegraaf over de achtergrond van de vakbonden. Voor deze staking en de eisen die zij daarbij stellen. Andere dingen. Vanuit Brussel met de nachttrein naar Zwitserland en Italië. Dat kan vanaf nu, vanaf vandaag. Vanavond, denk ik. De European Sleeper rijdt voor het eerst. En stopt in onder andere Zurich, Lugano en Como. De eindbestemming is Milaan. Ik neem aan dat die trein dan weer wel rijdt. En vandaag wordt de Prinsjesprijs uitgereikt. Prijs voor de politicus die het afgelopen jaar de democratie het beste uitdroeg. Meili Vos, de voorzitter van de Eerste Kamer, reikt die prijs vandaag uit. Verder hebben wij in crypto, zeker, gangster die de toonhoogte kan veranderen. Dat is de opgave. En rond 20:15 krijg je een fijne muziektip van regisseur Buddy Jurrius. En die heeft iets met Gaudiamus. Dus dat wordt een mooie tip ongetwijfeld. Fijn dat je hier weer bent. Welkom bij de ochtend.

0: Hoe kom je van A naar B als het OOV staakt? Het David Orlovsky-trio nam een taxi. Taxi Bucuresti van Florian Doorman was dat.
1: Ik heb niks.
0: Je hebt niks? Oh, ik dacht in een pingel of zo. Nee? Oh, nou, dan gaan we gewoon een gesprek doen, toch? Of niet? Ja, hè? Ja. Even van apropos, ik zit er weer bovenop nu. De vakbonden die leggen tot vannacht 2 uur het openbaar vervoer in heel Nederland plat. Ze zijn het niet eens met de miljarden bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet zwakte de bezuinigingen al wat af. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd gaat bijvoorbeeld niet door. Maar de bonden willen dat ook de WW en de WIA blijven zoals die nu zijn. Maar waar moet het geld vandaan komen? Daarover ga ik praten met econoom en financieel journalist van de Telegraaf, Martin Visser. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij vanochtend naar de redactie gegaan of zit je thuis te werken?
2: Ik zit nu nog thuis te werken en ik stap eerlijk gezegd straks gewoon in de auto. En de kinderen zijn op de fiets naar school, maar dat deden ze eigenlijk altijd al. Dus vanavond op de fiets naar Paradiso overigens. En anders was ik met een trammetje gegaan.
0: Oké. Laten we het over die bezuinigingen hebben. Het kabinet en de bonden hebben al vaak met elkaar om de tafel gezeten. Wat is nou het probleem? Waarom komen ze er niet uit?
2: Nou ja, het probleem is dat het kabinet aanvankelijk 6,5 miljard euro wilde besparen. Je noemde het al, AOW, WW en WIA.
0: Ja.
2: Ja, dat is in de ogen van de vakbonden alleen maar verslechteringen. En ook al worden die verslechteringen nu iets versoepeld of deels uitgesteld, stellen de vakbonden, ja, dan zitten nog steeds achteruit te onderhandelen. Het beste wat we kunnen bereiken is dat het van tafel gaat.
0: Ja.
2: Dus er valt voor ons, zeggen de vakbonden dan, eigenlijk niet zoveel te praten. Haal het maar gewoon überhaupt van tafel voordat we een gesprek willen over goed kabinetsbeleid.
0: Ja, maar nou zegt het kabinet natuurlijk, het sociale zekerheidssysteem is duur, toenemende vergrijzing. Ja. Dus die kosten die gaan de komende jaren alleen maar omhoog, die reizen de pan uit. We moeten kijken naar de uitgaven. Klinkt op zich plausibel, toch?
2: Ja, hè? Klinkt logisch. Hè? Ja. En toch is het niet helemaal waar. Het is een beetje een gezocht argument. En onder het mom van de vergrijzing worden allerlei bezuinigingen nu recht gepraat.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je heel eerlijk bent, is dat niet de belangrijkste reden. Ik heb ook wel eens nagevraagd bij het Centraal Planbureau, ministerie, geef mij die vergrijzingsstudie dan eens.
0: Ja.
2: Waaruit zou blijken dat ook de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die is er niet. De sociale zekerheid, de vergrijzing legt een druk op de gezondheidszorg. Daar komen ook nog 10 miljard aan bezuinigingen aan.
0: Ja.
2: Maar de WW is, de uitgaven zijn laag. De werkloosheid is namelijk heel, heel laag en Nederland historisch laag. De WIA zit wel een probleem. Daar lopen de kosten iets op, maar dat heeft niks met vergrijzing te maken. En daar willen de vakbonden uiteindelijk wel over praten.
0: Mm-hmm.
2: Want inmiddels 900.000 mensen in een arbeidsongeschiktheidsregeling zitten. Ja, dat is alleen al vanwege die mensen. Er zitten ook mensen in die misschien wel zouden kunnen werken, zouden willen werken. Ja, dat is ook sociaal en maatschappelijk niet aanvaardbaar. Dat erkennen de vakbonden ook. Maar die willen niet bij de bezuinigingen beginnen. Die willen aan de andere kant beginnen. Eerst eens kijken, hoe kan dat stelsel veel beter en veel eerlijker en veel rechtvaardiger?
0: Ja, dus als ik het zo hoor, dan zit er toch wel wat in ook dat ze vandaag staken, dat ze het OV platleggen.
2: Ja, ik hoor je aarzeling in je stem. Ja. Maar er zit vanuit hun bezien zeker iets in. Zij hebben hier niet om gevraagd. Ze zeggen ook, ja, de sociale zekerheid, daar gaan wij ook over. Het zijn werknemersverzekeringen. Nou goed, daar kan je over twisten of het niet uiteindelijk een politiek issue is.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is de verzieningswijze van de vakbonden. Werkgevers hebben eerder ook al aangegeven, ja, wij vinden dit ook allemaal niet zo nodig op de sociale zekerheid. Plaats die bezuinigingen even tussen haken. Ze gezegd, nou ja, dan kunnen we in ieder geval met elkaar gaan praten.
0: Ja.
2: Maar er zit zeker iets in, ook omdat het kabinet niet wil toegeven dat dit geld eigenlijk gewoon nodig is voor defensie, voor de aanschaf van tanks en van drones, is dit geld nodig. En dat is nog steeds een legitiem doel. Maar zeg dat dan gewoon, dat het je niet om de sociale zekerheid te doen is, maar om iets anders. En zolang als je daar het kabinet een beetje omheen blijft draaien, wordt een gesprek met de vakbonden heel moeilijk. Die zijn bang medeverantwoordelijk te worden voor iets waar ze totaal niet achter staan.
0: Ja. Maar waarom is het kabinet dan zo wollig daarover? Want iedereen, althans veel mensen zijn het toch wel over eens dat gezien de internationale spanningen meer uitgaven voor defensie op zich wel te verklaren zijn.
2: Ja. Ja, zeker. Helemaal eens. En Mark Rutte, de NAVO-baas, heeft in zijn eerste grote speech bij de NAVO al een tijdje geleden ook al gezegd van, beste landen, dit is best op te brengen als iedereen een klein beetje van de zorg, een klein beetje van de sociale zekerheid en pensioenen afhaalt, dan is die hogere norm te betalen. En Den Haag, ja, eigenlijk in de volle breedte van alle politieke partijen, hebben nooit hom of kuit willen geven van hoe gaan we dit eigenlijk financieren? Ja. Je ziet het kabinet daar een beetje mee worstelen. En ik denk ook dat de manier waarop het kabinet alsnog in gesprek kan met de vakbonden, is natuurlijk vooral echt zinvolle inhoudelijke redenen zoeken waarom je over sociale zekerheid wil praten. De WIA bijvoorbeeld, die noemde ik al. Ja. Daar is natuurlijk echt een haakje. Dat vinden en de werkgevers en de vakbonden en kabinet onacceptabel, dat zoveel mensen aan de kant staan. Dat is natuurlijk wel een zinvol iets. En dat je aan het eind van de rit daarmee besparingen hebt die je kan gebruiken voor defensie, ja, is iets heel anders dan te beginnen met die bezuiniging.
0: Ja, nou, duidelijk verhaal. Waar ga jij naar in Paradiso vanavond?
2: Ik ga naar Asgeir, een IJslandse zanger. Niet klassiek, maar wel heel rustgevend en mooi en verstild.
0: Oké, dankjewel voor deze toelichting. Martin Visser, econoom en financieel journalist.

Rondo voor strijkkwartet van Anton Bruckner was dat, door het Ruisdaal Kwartet. Ach, laat ik de crypto nog even herhalen van deze woensdag. Gangster die de toonhoogte kan veranderen. Er wordt veel op gereageerd, zeg maar. Heel veel verschillende reacties. Dus dat is wel aardig om ze even op een rijtje te zetten. Sopranos is genoemd mol, diefje, pitch, valse munter, toepak. Toepak, ja, toepak. En Doppler, dat is het allemaal niet. We bedoelen iets anders. Over een kwartiertje hoor je wat het wel is.

0: Quis te comprehendat van Mozart op de gelauwerde opname van het Requiem, wat 2 jaar geleden verschenen, van Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Het is 8:45. Het nieuws. De gevolgen van de 24-uur staking in het openbaar vervoer lijken tot nu toe mee te vallen. Stations zijn leeg en op de weg is het volgens de ANWB niet veel drukker dan anders. Vakbond FNV heeft de staking uitgeroepen omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Een deel van die plannen is alweer ingetrokken, maar voor de bond is dat niet genoeg.
1: Er wordt gesteld dat het overgrote deel zou zijn teruggedraaid. We hebben berekend dat het nog geen 30% is. Ja. En we zijn duidelijk geweest, alle bezuinigingen, alle plannen moeten van tafel. Dat is niet gebeurd.
0: De FNV noemt bij RTL de bezuinigingen desastreus voor werkende mensen. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben flinke kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. De AIVD en MIVD krijgen daarin meer bevoegdheden. Tegelijkertijd wordt het toezicht op de diensten minder, zeggen de toezichthouders. Voormalig AIVD'er en toezichthouder Bert Hubert deelt hun kritiek.
2: Zij luiden echt de noodklok, waarin zij zeggen van ja, het toezicht verdwijnt op grote gebieden. Terwijl ondertussen de diensten ook nog veel meer mogen. En zij zeggen van nou ja, ook met Europees Mensenrechtenverdrag, daar is dit nieuwe voorstel ook gewoon strijdig mee.
0: Ja, of Hubert, dat weet ik niet. Het kabinet wil de inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven omdat de dreiging toeneemt. De toezichthouders zeggen bij de NOS dat de plannen doorslaan. De binnenvaart heeft in augustus bijna 20% minder goederen kunnen vervoeren dan vorig jaar. Oorzaak, ja, ligt voor de hand, de droogte en daardoor de lage waterstanden in de rivieren. Zo blijkt uit CBS-cijfers. Het statistiekbureau spreekt in het Radio 1-journaal van een heel uitzonderlijke situatie.
3: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
0: Vooral de scheepvaart van en naar Duitsland kreeg flinke klappen. Dat komt door de recordlage waterstand van de Rijn. In de Noorse hoofdstad Oslo is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Bij het afscheid zijn veel staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders. Inwoners van Noorwegen namen de afgelopen dagen massaal afscheid van Harald, zag NOS-correspondent Rolien Kreton.
4: Deze man zit op zijn hurk om een kaart te lezen.
5: Kong Harald, wel de brave persoon.
4: Ik kwam 35 jaar geleden uit Pakistan naar Noorwegen en toen was Harald net koning geworden. Hij is altijd mijn koning geweest.
0: Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia bij de uitvaart van Harald. Dan weer een verkeer. Hier is Niels Erkens.
6: Het is een wisselvallige dag met af en toe zon, maar ook forse buien. En daarbij kan het ook onweren en het waait flink. Vanmiddag is het rond de 18 graden. Op de weg nu een kleine 200 kilometer aan file. Het is dus niet heel veel drukker dan anders, zegt de ANWB. Meeste vertraging nu op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein 8 kilometer. Ruim 3 kwartier vertraging daar. Oorzaak een ongeluk.
7: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

deeltje uit de Eroica, de derde van de Beethoven, maar dan door een wat kleiner gezelschap dan een orkest zou je kunnen zeggen. Yo-Yo Ma op de cello, Leonidas Kavakos op de viool, Emmanuel X piano en Antoine Tamsti op de altviool.

0: deeltje uit de Horsel van Dmitri Shostakovich. Je hoorde de Deutsche Symfonieorkester Berlin onder leiding van Leonid Green. 9:14 is het. En nou voor something completely different. Want Barry, onze regisseur vanochtend en muzieksamensteller, die wil het graag gaan hebben over het Gaudeamus Festival dat op verschillende locaties in Utrecht losbarst vandaag. En dat zijn totaal andere klanken dan deze Shostakovich.
1: Ja, dat klopt, Hans. Kijk, dat Delft Chamber Music Festival, dat is ook van de 19e tot de 13e september. Maar dat is al twee keer benoemd. Maar 9e, ik wil echt een lans breken voor het Gaudeamus. Omdat daar, ja, er komen toch weer 40 wereldpremières worden er gedaan. En dit is toch heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de muziek. En ze maken radicale uitvindingen zitten erbij, klankverkenningen. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we door blijven ontwikkelen. Mm-hmm. Vooral de klassieke muziek.
0: Ja, maar kun je me uitleggen wat voor soort componisten daar dan optreden? Want er zit ook een historische component aan. Hè? Maar laten we het over de moderne hebben, de nieuwe componisten. Zijn het ensembles, strijkers en dergelijke?
1: Of? Het is van alles door elkaar. Het zijn hoofdzakelijk nu 2 of 3 ensembles met componisten en met solisten daarbij. Mm-hmm. Maar ze proberen echt ontzettend vernieuwend zijn. Dus zo breed mogelijk, solisten, ensembles, om het nieuwe geluid te laten horen.
0: Ja, en ook veel elektronica. Hè?
1: Veel elektronica, ja, dat is natuurlijk van deze tijd. Mm-hmm. En dat verbreedt het scala aan geluid natuurlijk enorm.
0: Ja, ik begreep dat ze ook opnames uit de jaren 70 en 80 van onder andere Nederlandse componisten als
1: Andriessen
0: en dergelijke, met bandapparaten en zo, dat ze dat ook gaan laten horen.
1: Ja, zeker.
0: Die muziek die lag te verstoffen in archieven en die wordt nu opgepoetst.
1: Vooral om de ontwikkeling te laten horen van waar het vandaan is gekomen. Mm-hmm. We hebben deze ochtend natuurlijk naar prachtige klassiekers geluisterd. Maar de ontwikkeling daarvan, zoals we ze goed kunnen horen bijvoorbeeld in de filmmuziek, hoe de ontwikkeling van muziek doorgaat, vooral van de klassieke muziek.
0: Ja.
1: En dat wordt natuurlijk enorm beïnvloed. Het is vooral voor de creatieve mens en de scheppende mens, is het een enorme inspiratiebron om naar nieuwe dingen te luisteren. Mm-hmm. Het is niet zozeer dat dan misschien letterlijk wordt overgenomen, maar het geeft wel een nieuwe sparkle om weer iets nieuws te creëren.
0: Ja, mooi. Ga je er zelf naartoe?
1: Ik ga er helaas niet naartoe.
0: Dat is nou weer jammer, anders kun je er verslag van doen.
1: Ja.
0: Ook met muziek van Ton de Leeuw, bijvoorbeeld. Ook zo'n componist uit de jaren 80. Veel jaren in de vorige eeuw. Hij heeft een hele lange carrière gehad natuurlijk.
1: Enorm.
0: Goed, nou mooi. Gaudeamus dus. 9 tot en met 13 september. Dus vandaag begint het op verschillende locaties in Utrecht.
1: Ja.
0: Wil jij iets illustreren ook? Heb je muziek die een beetje aangeeft hoe belangrijk die nieuwe muziek is?
1: Nou, ik wil vooral even iets laten horen. Mensen denken vaak dat het piepkrak muziek is en dat het heel moeilijk en niet toegankelijk is. En daar ben ik het helemaal niet eens. En dat wil ik heel graag laten horen door een stuk van Joey Raukens. Een van onze grote componisten van het Vaderlands. En die heeft een heel mooi koraal geschreven voor Sarah en Roeland. En dat wil ik heel graag laten horen.

Sarah Kapustin op de viool, Roeland Jagers altviool met de chorale voor Sarah en Roeland uit 2012, compositie van Joey Raukens. Meer informatie over het programma van Gaudeamus overigens vind je op de site gaudeamus.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ach, beginnen hier mensen spotten aan in de studio te applaudisseren. Leuk, gezellig. Het was het laatste deel uit de Trouwersymfonie, symfonie 44 van Joseph Haydn. Rotterdam Philharmonisch onder leiding van Yannick Nesse-Séguin was dat. 5 voor 9, hoogste tijd voor de oplossing van de crypto-gangster die de toonhoogte kan veranderen. Dat was de opgave. Veel op gereageerd, zeg wat leuk. Soprano's, mol, diefje, pitch, valse munter, toepak is allemaal genoemd. Doppler ook nog. Dat was het allemaal niet. Nee, wat was het dan wel? Nou, de oplosser die we hebben beloond, die zegt leuke cryptogram vandaag. En de oplossing is capo. Zowel een maffiabaas, gangster dus, als een klem waarmee je op een snaarinstrument de klank met halve tonen kunt verhogen. De oplossing komt van mijn gitaarspelende man. Een echte lieverd overigens, geen gangster. Fijn. Wendy Ripassa, we zorgen dat het boek van Gerbert Voren over Wagner en over de Ring, een filosofische reis, dat dat boek naar jou wordt opgestuurd. Straks opnieuw door met de klassieke. Nog fijne plannen?
1: Ja, even die maffia en de capo di tutti capi. Italiaanse muziek wel, maar niet van Sicilië. Nee? Venetië. Ja.
0: Oké, okay. Ja. Goed. Barry, dankjewel voor de fijne muziek. En jullie bedankt voor het luisteren. En heel graag tot morgen, tot de volgende ochtend.

0: Vanavond om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Doral Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn deze zomer door de binnenvaart veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag en daardoor konden schepen veel minder zwaar worden beladen. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan een jaar geleden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand in de Rijn. Een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de VS en Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed 1,5 week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Vast staat wel dat Nederland in Oslo wordt vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer, vandaag buien soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pam, pa, padappa. Pa,
4: padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Tros.

Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. In het eerste deel Allegro con brio uit de symfonie in G groot van Johann Christian Bach. Begin van deze klassieker van 9 september 1999, 2026. Fijn dat je luistert. Ja, straks muziek die wereldberoemd werd in een film waarin op deze muziek werd trampoline gesprongen. Slechts in een lange regenjas door de hoofdpersoon met wat zonnebrandcreme op en een Walkman. Nou, misschien heb je al een idee welke muziek dat is. Die gaat zo meteen klinken, met wat meer context natuurlijk. Eerst Alison Balsam, trompetiste, met The English Concert in muziek van Handel.

Water Peace. Ja, en gisteren kwam het water in stukken naar beneden. Wat een grote druppels gisteravond. Maar vandaag is het prachtig zonnig, tenminste hier in Hilversum en omgeving. En het groen komt weer helemaal terug naar die droogte. Water Peace van Händel, gebaseerd ook op delen uit zijn Water Music. Gespeeld door trompetiste Alison Balsam, die inmiddels ook al met pensioen is. Dat is toch gek om te zeggen. Ze is hartstikke jong nog, maar ze heeft ervoor gekozen om zich toe te leggen, meer op lesgeven. En ze speelde dit Water Peace samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ja, en misschien ken je deze muziek die ik nu ga draaien wel, zonder dat je meteen weet waarvan. Ik ga toch vertellen, in de film Shine uit 1996, dat is alweer 30 jaar geleden, zit een onvergetelijke scène. Pianist David Helfgott, gespeeld door Jeffrey Rush, staat in de tuin op een trampoline te springen met een koptelefoon op. Hij is naakt, behalve een lange regenjas en wat zonnebrandsmeersels onder zijn ogen. En terwijl hij maar blijft veren, omhoog, omlaag, bijna gewichtloos, vrij, klinkt deze muziek van Vivaldi, Nulla in Mundo Pax Sincera.

ergens ter wereld is ware vrede. Nulla in mundo pax sincera. Ik hoop het toch wel in ieder geval vrede. In onze harten, om het eventjes zo een stuk eromheen te doen. Klinkt gemakkelijker dan het is. Het beeld van iemand die op een trampoline staat te springen en hiernaar luistert past wonderlijk goed bij deze muziek van Vivaldi. Licht, zwevend, terwijl de tekst dus zegt dat echte vrede in de wereld moeilijk te vinden is. Maar als je naar deze muziek luistert, misschien iets van vrede pax te vinden valt. Julie Rosé, die zong het deze keer. Vaak hoor je de uitvoering met Emma Kirkby, maar dit was Julie Rosé met het ensemble Le Consort onder leiding van violist Théotime Langlois de Zwarte. En deze fantastische violist staat ook op het album van de week. En daar kom ik dan weer later op terug in deze klassieken.

zijn er nog luisteraars onder ons die bij deze muziek van Dvorak iets hadden van luisteraars Pluk de Dag. Dat hoorde altijd bij dat programma van Caroline Kaart op Radio 4 toen nog. En daarbij die muziek dus van Antonín Dvořák. Polka uit zijn Tsjechische suite. Detroit Symphony Orchestra, onder leiding van Anto Dorati inderdaad. Pluk de dag, maak er iets moois van. En wij gaan weer een nieuwe kettingreactie plukken.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek die door een andere luisteraar is aangedragen. We gingen van het ingetogen gisteren naar het uitspatten, lekker dansen. De luisteraar van gisteren die ging er ook met haar kleinkinderen, of met haar kinderen destijds, op het bengen in de woonkamer. En dat allemaal op de sabeldans van Katja Toerian.

Ja, lekker die pauken en die glissandi van de trombones. Allemaal in die sabeldans dus. Van Aram Khachaturian, hartslagverhogende muziek. Ik ga het ook sneller spreken ervan. Maar nu die nieuwe schakel. Die komt van ja, een duo, om het zo maar eens te zeggen. Frank en Francis Schobbenhuizen uit Eindhoven. En ze schrijven, beste Ab, de sabeldans die doet me, dat schrijft Francis, denken aan de hyperromantische muziek die ook door Khachaturian werd gecomponeerd, namelijk het adagio van Spartacus. We spelen het hier thuis ook zelf met fluit en piano, maar je mist dan toch wel het orkest. Mijn man Frank zet de vleugel open en we proberen het gevoel van de zee zo goed mogelijk uit te drukken. Dus deze schakel heel graag als nieuwe kettingreactie. We gaan hem beluisteren, inderdaad. Prachtige, langzame muziek. En die associatie met de zee, dat komt natuurlijk door de serie The Oneiden Line over de clippers en de schoeners enzovoorts. En de rederij met mannen met hele lange bakkenbaarden. Wiener Philharmoniker onder leiding van Aram Khachaturian.

Diener Philharmoniker, onder leiding van de componist, onder leiding van de Armeense componist Aram Khachaturian. In dat beroemde adagio van Spartacus en Phrygia uit het ballet Spartacus over die gladiator. Ooit vertolkt ook door Kirk Douglas in een film. Gladiator, in Romeinse tijd zitten we dan. En tegelijkertijd vrijheidsstrijder. En dit was de liefdescène met zijn geliefde Phrygia. En dat allemaal in de kettingreactie voor vandaag. Het was een lekkere, lange, uitgesponnen kettingreactie. Wat mag er morgen opvolgen? Morgen donderdag. Laat het me weten. Deel je associaties en je suggesties via de NPO Luister-app of de mail. Dat is de klassieken@avrotros.nl.

0: we'll meet again, don't know where, don't know when. Ja, misschien morgenochtend al hier in Hilversum, Heuvelaan Hilversum, voor dat heerlijke jubileum van Virtuoos. Je kan je nog steeds opgeven, nporklassiek.nl/virtuoos. De klassieke dan in een setting met heel veel live muziek. En je kunt die jonge muziek, die jonge topmuziek allemaal ontmoeten. We'll meet again, natuurlijk beroemd geworden door Vera Lynn. Die heel veel mensen de Tweede Wereldoorlog door heeft geholpen met haar stem. Muziek van Hughie Charles en Ross Parker. En hier uitgevoerd door cellist Yo-Yo Ma en pianiste Catherine Stott.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Oeghoer Alfvén. Zijn Dans van de Herderinnen, ook bekend bij de luisteraars van het programma van de collega's van Podium. NTR Podium, ja, dat klinkt allemaal, ja, OIM. NTR Podium, ja, een soort van eindtune wordt dan gebruikt. Dans van de Herderinnen dus, van Alfvén, gespeeld hier door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Niklas Wielen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Fluitist Emmanuel Pahut en Mariko Andraku op harp in En Bateau. Het bootje in het begin van de kleine suite van Claude Debussy. Zometeen muziek onder andere van Ludwig van Beethoven en Nikolai Rimsky-Korsakov. Maar eerst ja, op de dag dat de Noorse koning wordt begraven. Nog muziek uit Noorwegen gespeeld op Hardanger viool door Ragnhild Hemsing. Daarbij de Trondheim-soloist. Muziek van Edvard Grieg.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op

0: ivolievredenburg.nl/klassiek.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
2: Ik werk mijn eigen helemaal schompers, alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
4: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations bleven leeg en enkeling wist niet dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. En de vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Een man uit Singapore heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen met een waarde van $254 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld dat gaven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89 jaar. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag zijn er buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het waait stevig aan zee en daar zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden. En vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
2: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Pam, pa, parappa. Pa, parappa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
0: NPO Klassiek. Tros.

Nederlandse maestro Kees Bakels voor het Maleisisch Philharmonisch Orkest onder leiding van met muziek van Nikolai Rimsky-Korsakov. En onder leiding van Kees Bakels speelde het orkest de ouverture De Bruid van de Tsaar.

0: Twee liederen van twee Engelse componisten. De ene instrumentaal, Fear No More, The Heat of the Sun, uit de verzameling Letters Garlands Bring van Gerald Finzi. Die werd uitgevoerd, dat lied, door Amy Dixon op saxofoon bij het Aurora Orchestra. En daarvoor een gezongen lied van zijn goede vriend Ray Vaughan Williams, Silent Noon, uit The House of Life, Bryn Terfel en Malcolm Martineau.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, muziek waar je even je adem bij inhoudt om vervolgens weer rustig uit te ademen. Bij een aankondiging van een werk van Ludwig van Beethoven. Beethoven, in de jaren 1803 en 1804 schrijft muziek alsof je overal tegelijk de muren wil slechten, de hokjes wil doorbreken, de hokjesgeest. Zijn derde symfonie, Eroica, een stormachtige symfonie, ontstaat in diezelfde periode. Stormachtige ontstaansgeschiedenis ook. Origineel wilde hij die opdragen aan Napoleon Bonaparte, maar toen hij zich als keizer zelf kroonde, was het gedaan met die verering van die heerser. Maar er is er ook nog, want die gaan we niet laten horen vanochtend, die derde. Ineens een merkwaardig, bijna hoffelijk experiment op het gebied van kamermuziek, gecombineerd met orkest. Een concert namelijk voor niet één solist, niet twee, maar drie. Piano, viool en solo. En eigenlijk moet je het trippelconcert ook zo beluisteren. Niet als drie virtuozen die om beurten voor het orkest gaan staan, maar als een pianotrio dat midden in een orkest terecht is gekomen. Ze luisteren naar elkaar, ze nemen elkaars zinnen over, dagen elkaar uit. Kamermuziek op groot formaat, waarbij de cello ook behoorlijk hoog gaat spelen. Dus diep in de snaren duikt, zodat hij dicht bij het klankidioom van de viool komt. De viool die wordt bespeeld hier door Isabel van Keulen. Julian Steckel is de cellist. Stefan Vlader zit achter de vleugel. En we horen hen samen met het Wiener Kammerorchester.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was het trippelconcert. Het concert voor piano, trio en orkest. Viool Isabel van Keulen. Op cello Julian Steckel. En aan de vleugel Stefan Vlader. En van achter die positie leidde hij ook het Weens Kamerorkest. Muziek dus van Ludwig van Beethoven. Zometeen in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Natuurlijk ook weer een bezoek aan het album van de week. En dan de combinatie viool en klaversymbool. Maar eerst nog wat Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je morgenavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Pam pa parappa. Pa parappa.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations bleven leeg en enkeling wist niet dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol narijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's zeggen dat het druk is. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die worden ontruimd. Zo'n 20 bewoners zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. En Marco Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct en zijn hart liep daarbij onherstelbare schade op. Overmars zegt nu dus te stoppen vanwege zijn gezondheid. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, vooral aan zee. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
8: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Ja, welkom en welkom terug op deze woensdag. En we gaan verder de woensdag walsend in.

schoonheid, melancholie en troost en liefde allemaal in een lied van iets meer dan 2 minuten. Een lied van Samuel Barber, Shore on This Shining Night. Gezongen door Letitia Gerard en aan de vleugel Thomas Beyer. Ja, het volgende werk is ook aan de vleugel, aan de piano ontstaan. Dan heb ik het over de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Fauré kon heel verfijnd en ernstig zijn. Maar in deze suite, Dolly, stapte hij een heel andere klankwereld binnen. Namelijk de wereld van een kind. Dolly was de bijnaam van de kleine Hélène Bardac. Dochtertje van Emma Bardac. Een goede vriendin en muze, misschien wel iets meer, van Fauré. En in de jaren dat Dolly opgroeide, schreef hij voor haar 6 kleine stukjes voor piano vierhandig. Alsof hij haar stukje bij beetje een eigen muzikaal sprookjesboek gaf. En ook die 4 handen die zijn mooi bedacht bovenin. Een relatief eenvoudige partij voor de kleine handjes van Dolly. En daaronder een rijkere partij voor de volwassen pianist. Muziek dus om letterlijk samen te maken. Je hoort een wiegeliedje, Dolly's tuin, een wals, tederheid en uiteindelijk een Spaanse dans. Kleine jeugdherinneringen, maar door Fauré bekeken met de fijnzinnigheid van een groot componist. Later orkestreerde Henri Rabaud de suite en kreeg die kleine kinderwereld ineens alle kleuren van een symfonieorkest. En die versie die gaan we binnen nu met het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa, de Dolly Suite.

Boston Symphony Orchestra onder leiding van Sergio Ozawa in de Dolly Suite van Gabriel Fauré. En nu muziek van een andere Franse componist uit de barok, Jean-Philippe Rameau, staat op het album van de week van NPO Klassiek. Daarop ook violist Théotime Langlang de Zwarte en daarbij William Christie op klavesimmel.

0: lekker op het album van de week van NPO Klassiek. Beide van Jean-Philippe Rameau. Met die laatste nog wat extra bijdrage van de clavecinist. In dit geval William Christie. Het was namelijk een prelude improvisé. Uit Castor et Pollux. En daarvoor uit Les Fêtes de Bertendre. L'amour va prendre Apollon. En de violist, dat was Théotime Langlois de Zwarte. Allemaal te vinden op npoklassiek.nl.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Ik wou dat er een stuwdam was tegen bodemloos verdriet. Een dijk of strekdam tegen hartzeer, maar die is er niet. Soms laat het noodlot in het bliksem en hult in huis.

Philippe Elan en het Amstel Kwartet in Stormvloedkering. Muziek van Harry Bannink. Ja, en we blijven bij de B in het grote componistenalfabet. Van Bannink nu naar Brahms. Johannes, gespeeld door een van de allereerste virtuozen. Op dat label van Avrotros verschenen. Morgen, jubileumeditie, 25e virtuoos. Ook kwijt aan een pianist. Ivan Petrenko komt ook live spelen. Zoveel anderen. Je bent nog steeds van harte welkom. NPOklassiek.nl/virtuoos om je aan te melden. Gaan wij luisteren naar Nicolas Meeuwse in Brahms dus.

0: Nicola Meeuwse speelde het Andante Moderato, intermezzo opus 117 nummer 1 van Johannes Brahms. En veel meer dan een intermezzo tussen 12 en 2 is de muziekfabriek met Keuken.
1: Eigenlijk is het inderdaad een intermezzo. Huh? Tussen Ab en Sander ook nog even 2 uur.
0: Nee, dat doet het geen recht. Dus even wat extra airplay voor jou.
1: Dank je. Ik zat dus in de auto hier naartoe. Och, ik had zo'n heerlijke auto geleend. Een Mini. Mm-hmm. Ik ging op een gewoon tempo hoor. Maar ja. Ik voelde alsof ik scheurde. En dan regen, zon. En ik luisterde naar jou. Och. En toen dacht ik, dan ga ik straks dit draaien.
0: Lekker.
1: Ja. Up tempo.
0: Zijn de regendruppels op je auto?
1: Ja, precies.
0: Dat klik, klak.
1: En dan komt de zon in de vorm van de cello en de gitaar. Ja.
0: Dat is zometeen bij Karien in de muziekfabriek. Ja, en al een beetje preluderend is dit muziek van Johan Schmelzer, waar je ook lekker op kan dansen. Namelijk een balletto di Fechtschule. Klinkt agressiever dan het is. Fechtschule, de edele kunst van het schermen. En dat deden ze dus ook op een choreografie. En daar zat vaak een muziekbandje bij. En dan kon je er zo heerlijk met die degens heen en weer bewegen. Het was gewoon ballet op deze muziek. Fijne middag.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Morgen komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister morgen van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook
6: beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 mannen worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Tros. Het is 9 september en dus het komende uur 9 stuks muziek. Oh nee, met deze gotha erbij, 10.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Gota. Een Spaans lied van Manuel de Falla door Ovelie Gaillard op cello, Emmanuel Rosvelder op gitaar en David Choupette op slagwerk gespeeld. Een hele goede middag. Welkom in de muziekfabriek. Hoog en droog zitten we. En inderdaad, die mini op de oprit, die is van mij. Die heb ik kunnen lenen. De trein reed natuurlijk niet. En ik heb genoten op de snelweg. Regen, zon. Ik voelde me een soort stripfiguur, auto. Coureur. En er werd ook heel relaxed gereden om mij heen. Dus ik ga met een goed gemoed deze lunchuren in. Met op onze boterham een nazomer gitaarliedje. Een Ests mannenkoor. En ik begin zo graag met die vrolijke vrienden, de London Mozart Players. Maar niet voordat ik je heb gevraagd wat jou blij maakt vandaag. Is het weer? Is het de oogst? Je werk? Een familielid? Stuur het naar deze studio. Zoek ik muziek bij jouw mooi moment. Dus zeg het me met de NPO Luister-app.

0: Mozart Players met Howard Shelley op piano. Ze speelde deel 3 uit het pianoconcert nummer 1 van Johann Baptist Kramer.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Woensdag 9 september is het. In deze beginweken van het jaar zijn voor veel mensen wat taai. In dat gewone ritme komen. Volle werkweken, uitgebreide vergaderingen, bijeenkomsten, bruiloften. Voor al die zaken is september een heel populaire maand. En voor de een kunnen er geen afspraken genoeg zijn. De ander blijft liever rustig thuis. En toen hoorde ik gisteren de track Esther van gitarist Panagiotis Kalantzopoulos. Een geboren Griek, gitaar gestudeerd aan conservatoria in Londen en Parijs. En ik dacht, hoe je er ook in staat in deze in het ritme komen periode, deze muziek kunnen we allemaal wel gebruiken. Wat nazomerlichtheid.

0: The Village. Volgens mij een horrorfilm, maar die muziek. Heerlijk. The Gravel Road. Hilary Hahn op viool bij het Hollywood Studio Orchestra. En de muziek is van James Newton Howard. En daarvoor zong de Gesualdo Six, Oh Little Rose, Oh Dark Rose van Gerda Blok-Wilson.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Kijk je naar uit? Zeg het met de NPO Luister-app. Dan zoeken wij er muziek bij uit. Marian schrijft, ik was blij met de tuinman die kwam. Het ziet er allemaal weer strak uit. Zeer prettig. En Mart schrijft, wat mij blij maakt. Mooie foto erbij van een vol gasfornuis. Regenachtig weer en dan in de keuken eten preppen. Huzarensalade en authentieke bolognese voor 4 keer minstens. En Gies Lind die schrijft, mag ik ook zeggen dat ik heel blij ben met jullie. Ik zit aan het begin van een lang revalidatietraject met mijn schouder en vind het zo fijn om naar NPO Klassiek te luisteren. Ik hoef zelf niet te kiezen en ben met de meeste stukken heel blij. Soms verrast en vaak herken ik stukken die ik zelf mocht spelen. Met jullie gaat mijn dag een beetje makkelijker. Jeetje, wat een bijzonder bericht. Veel sterks en liefs, Gies Lind, vanuit deze studio voor jou. Op een hopelijk zeer goed herstel ga ik deze muziek van Gabriel Fauré voor je draaien. Waarin landschappen en toneelvoorstellingen aan je geestesoor voorbij trekken. Masque et Bergamasque.

0: Orchestre de Chambre de Lausanne, onder leiding van Renaud Capuçon. Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré, ofwel Maskers en Boeren dansen. Ja, en dit is een typische dag met na regen komt zonneschijn en andersom. Dus zometeen zingt Philippe Jarouski over een sombrero.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Achtamar Quartet met Sugar Jan Deer Sugar van Sogomon Comitas. En daarvoor zong Philippe Jarouski Sombrero van Cécile Chaminade met Jérôme Ducrot op piano. Eduard Toubin geldt als een van de belangrijkste componisten van Estland. Nadat hij in 1944 naar Zweden was gevlucht, bleef hij nauw verbonden met de Estse gemeenschap in ballingschap. Onder meer als dirigent van het Stockholmse Est Mannenkoor. En voor dat koor schreef hij in 1955 Eukutulol, oftewel avondlied. Muziek waarin de dag tot rust komt, maar waarin ook herinnering, verlangens meeklinken. En je hoort hier een splinternieuwe uitvoering van dat lied door het Estlands Mannenkoor gezongen.

avondlied van Eduard Toubin door het Estlands mannenkoor gezongen op hun heel nieuwe cd. Alleke stuurt een berichtje. Hoi Karin, heb je mooie Noorse muziek om de Noorse koning te eren? Hij wordt zo begraven in Oslo. Goed idee, Alleke. Producer Marjelle en ik, we gaan op zoek naar iets passends.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo, met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
4: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook. Kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje, België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd.

0: opgevolgd door zijn zoon Höcken. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch op de AfD. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtvaartverkeersleiding zijn tienduizenden passagiers op luchthavens gestrand. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick en de vliegvelden van Manchester en Birmingham. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken niet op een geschikte plek terecht te komen. Ook moeten veel bewoners al snel verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen voor kwetsbare ouderen ingrijpend en zou beter gekeken moeten worden of het wel echt nodig is. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat nu gepland voor eind april. Het weer dan nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het waait verder stevig. Aan zee zijn er forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: NPO Klassiek. Avro Tros. Met zo de Schotse symfonie van Mendelssohn, iets moois van Gjeilo voor de Noorse koning. Maar eerst een Bach-kantate.
9: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Sinfonia uit de kantaten nummer 174 van Johann Sebastian Bach. Ik hoorde daar toch Brandenburgs concertgeluidjes. Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. Wat fijn dat je luistert. En zojuist is de uitvaart van koning Harald van Noorwegen begonnen met een minuut stilte om 1 uur, waarna de kerkklokken begonnen te luiden in Oslo. En die luiden niet alleen daar, maar in het hele land. En ook tijdens die dienst die nu volgt zal muziek een grote rol spelen. En ik lees hier een bericht in de NPO Luister-app van luisteraar Alleke Wieringa. Hoi Karin, heb je mooie Noorse muziek om de Noorse koning te eren, omdat hij zo'n oprechte pleitbezorger voor een allenomvattende inclusiviteit was? Hij wordt nu begraven in Oslo. Misschien Ubi Caritas van Noorse componist Olaug Geirlo.

Foches 8 zong Ubicaritas van Ola Kjailo. En dit zijn Charlotte Spruit op viool, Yang Yang Chai op piano. Ze spelen muziek van Jean Sibelius.

0: Rondino en daarvoor een mazurka uit de stukken voor viool en piano van Jean Sibelius. Je hoorde Charlotte Spruit op viool en op piano Yang Yang Chai.
1: Goed idee.
0: Het grijs en de regen van deze nazomerdagen. De regen voelde vanochtend trouwens ook koud in plaats van warm. En dan die langere schemering, de naderende herfst, de schoonheid van het ene seizoen naar het andere gaan, is toch wel ongekend in dit kleine platte landje. Daarom altijd een goed idee, woensdag gedichtdag met een gedicht in die lijn van J.W. Schulte-Northolt, getiteld Polderland. De verten komen eindeloos mij tegen, gaan door mij heen en achter mij teloor. Ik rijd zo blank langs altijd nieuwe wegen, recht en gelukkig. En weet niet waarvoor ik zoveel hemel heb van God gekregen. Met zoveel wolken en met zoveel dromen, met zo'n oneindig aantal kleuren grijs. Dit zijn de luchten waar God weer zal komen. Dit is het landschap voor zijn paradijs. Ach, de avond valt. Rijd ik in het donker door. Dan is het groot geluid van wind en regen het enige landschap in mijn diepe oor.

0: Consortium Classicum speelde het adagio uit de Gran Partita, serenade voor blazers van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Felix Mendelssohn. Hij kreeg zijn eerste idee voor zijn derde symfonie tijdens een reis door Schotland in 1829. 20 jaar oud bezocht hij onder meer Edinburgh, de Hooglanden en de Hebriden. En bij de ruïne van de kapel van Holyrood Palace in Edinburgh raakte Mendelssohn gefascineerd door de geschiedenis van Maria Stuart, de koningin van de Schotten. Hij beschreef hoe hij bij die kapel zag hoe gras en klimop tussen de vervallen muren groeiden en hoe de heldere hemel door het al verdwenen dak zichtbaar was. En in een brief aan zijn familie schreef hij: ik geloof dat ik vandaag in deze oude kapel het begin van mijn Schotse symfonie heb gevonden. Bij die brief noteerde hij 16 maten muziek. En die muzikale schets werd uiteindelijk deze opening.

0: het Rotterdams Philharmonisch Orkest, gedirigeerd door Lahav Shani. Ze speelde het openingsdeel uit symfonie nummer 3, de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. En dan is het nu toch tijd om even je castagnette erbij te pakken.
1: Hit van de week.

Calquiera, Mosuela. Uit Venus y Adonis, een volledig door vrouwen gezongen opera van de Spaanse barokcomponist José de Nebra. Door Los Elementos, het ensemble, vorig jaar voor het allereerst in 300 jaar op cd gezet. En je hoorde Paola Valentina Molinari zingen. Ik ga nu heel eventjes Sander Zwiep zingen, hard, over de afdeling. Want hij mag zo maatwerk presenteren. Kijken of hij naar deze studio wil komen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Stephen Huff en het City of Birmingham Symphony Orchestra met pianoconcert nummer 2 van Saint-Saëns. Sander Zwiep.
2: Buiten is het depressief weer. Letterlijk een depressie trekt over Nederland heen.
1: Ik zie zon hoor.
2: Ja, maar ook heel veel buien. Kijk op buienradar.nl. Prachtig klassiek depressief beeld. Dus wij gaan naar Spanje met muziek. Lekkere warme klanken. Victoria Iglesias en
1: de Goed idee. Klassiek depressief. Nieuw programma. Dag.
3: Afro Tros. De omroep voor ons.
4: NPO Klassiek. Het Avro Tros talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
5: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
4: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie. Van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 jaar actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. En Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling, die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie...

0: zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds die verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch op de AfD. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer nog, buien lokaal met onweer, het is een graad of 18. Vanavond, dan wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pam, pam.
1: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
12: NPO Klassiek. Omroep Max.
13: Goedemiddag, hier in Nederland is het typisch kikkerland weer, dus ik zeg ga mee. Pak je oren, smeer ze goed in, Factor Klassiek, draai het volume naar rechts, dan vliegen we meteen naar Spanje.
12: Maatwerk.
13: En we vliegen op Aeropuerto Chabrier.
12: Met Sander Zwiep.

0: Ja, daar word je toch vrolijk van. En eigenlijk hebben we nu heel Spanje al gehad. Want Chabrier schreef dit na een reis via San Sebastián langs Burgos, Toledo, Sevilla, Granada, Malaga, Cádiz, Córdoba, ademhalen, Valencia, Zaragoza en Barcelona. Het was een beste trip, zeg. 1883. En toen schreef hij dus España, deze rapsodie, met het Nationaal Orkest van Lyon onder leiding van Nicolai Jeps-Snijder.
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. En omdat wij morgen een andere uitzending hebben, dan zijn we namelijk live bij Sietse de Vries in Groningen, in zijn kerkhuis met allemaal mooie instrumenten, trekken wij vandaag alvast de weekwinnaar. Dus als je nu meedoet met de bestemming, dan hoor je om 16:45 of je onze hoofdtelefoon hebt gewonnen. En de hints van vandaag zijn oudste koek, oudste huis en Moskou aan de IJssel. Gezellig. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oudste koek, oudste huis, Moskou aan de IJssel.

Een wereldberoemde melodie gestreken door Misha Majsky, cello en het Orpheus Chamber Orchestra. Het menuet, mag ik wel zeggen. Het beroemdste muziekstuk van Luigi Haydn Boccherini. Ja, ik noem even de dubbele achternaam, want hij werd ook wel door boze tongen de vrouw van Haydn genoemd. Want zijn muziek leek wel erg op die van Haydn, alleen was dan wat eleganter en wat sierlijker, dus minder masculien. Ja, goed, dat zijn niet mijn gedachten hoor, mensen. Nu uit Spanje, Tomás Luis de Victoria, Requiem uit 1583.

0: Ja, als student was deze jongen regelmatig skeer. Ik was best vaak blut. En dan was ik zo dom om mijn studieboeken van het vak dat ik nog volgde halverwege het vak terug te brengen naar de slechte, om dan geld te krijgen. Klinkt heel dramatisch. Het is een paar keer voorgekomen. Maar als ik dan gratis dingen kon krijgen, dan nam ik ze ook heel graag mee. Zoals gratis filmposters. Able con Elia. Een film uit 2002. Daar vond ik ooit een poster van en die hing jarenlang op mijn kamer. Ik heb de film nog nooit gezien, maar de muziek des te vaker beluisterd. Dit was die muziek van Alberto Iglesias na het introitus uit het Requiem van Thomas Louis de Victoria. Koor van Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En als toevallig nog wat studenten luisteren, doe niet zoals ik. Dus gewoon hou je boeken tot je vak is afgerond met een goed cijfer uiteraard. Nou, dan kijk je naar buiten. Zon en af en toe weer regen en dan weer zon, dan weer regen. Weer of geen weer, de NDR Radio Philharmonie maakt er chorizo een feestje van. Carpaccio Español van Rimsky-Korsakov.

De mensen van de NDR Radio Philharmonie zouden het er Spaans benauwd van krijgen, deze gepeperde klank in Capriccio Español van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Het programma Een Goedemorgen Met, dat mag je met een gerust hart een radio-instituut noemen. Elke zaterdagochtend luisteren heel veel mensen nou naar wat die BN'er voor moois in de aanbieding heeft. Misschien dromen er zelf ook wel van om in het programma te gast te zijn. Om zomaar 2 uur lang te mogen programmeren. Of om je eigen levensloop zo mooi over die pianomuziek heen te horen worden uitgesproken door Jet. Die doet het altijd zo geweldig. Mocht je al denken van nou, ik weet wel wat ze over mij mogen vertellen. Hoe ik ergens geboren ben, welke scholen ik heb gevolgd, wat mijn carrière is geworden. Spreek het gerust in over de volgende muziek. Sonate 3 van Manuel Blasco de Nebra. Over 1 minuut of 5 hoor je vanzelf die bekende klanken. En neem het gerust op.

Ja, en dat die Katona Twins geweldig gitaar kunnen spelen, dat weten veel mensen wel. Hier even de focus op slagwerker David Garcia Mir met de cajon en allerlei andere frutsels in zijn handen. Geweldige intensiteit in de eerste Spaanse dans van Manuel de Falla. Ik heb even op zijn Facebookpagina gekeken van deze slagwerker uit Madrid. Hij speelde onlangs nog in de tweede symfonie van Gustav Mahler. Had ook allerlei slagwerkmaterialen voor zich. Dus ja, dat is een veelzijdig leven als je in de klassieke muziek met de stokken in handen werkt. Op weg naar het volgende uur maatwerk met de Fantasia para un Gentilhombre van Rodrigo. Dit is nog Ariaga.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je morgenavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Dat gebeurde tijdens de zoektocht van de politie naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week. De wapens die lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Specialisten van de politie die zijn nu bezig de wapens weg te halen. Over hoeveel en welke type wapens het zijn, wil de politie niets kwijt. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij moet 1,5 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat Fred H. al 1,5 jaar vastzat in voorarrest, hoeft hij niet meer terug de cel in. De man van 52 werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. Hij verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. H. was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het instituut voor de adviezen van de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen, zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken uit de modellen van het RIVM dat er goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Er was een afscheid in de Domkerk.

0: in de Noorse hoofdstad Oslo. En later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Nooren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien lokaal met onweer, maar ook zon. Het is een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Rossini in de melige bui, de ouverture Il Signor Bruschino door het symfonieorkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Deze muziek was een moetje. Rossini was namelijk contractueel verplicht een opera te leveren aan het Teatro San Mosè. En dan was er ook nog eens een divo van een operatenor, Gaetano Dal Monte, die bij voorbaat riep dat hij de hoofdrol wilde. Nou, Rossini gooide bij het componeren de kont tegen de krib. Hij liet de strijkers dus met hun strijkstokken tegen de lessenaar slaan. Klik, klik, klik. En hij gaf deze Dal Monte, de blaaskaak, in de hele opera één zinnetje tekst. Padre mio, sono pentito. Pa, ik heb spijt. Rossini lachte natuurlijk. Wat een boef.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. En omdat we morgen locatieuitzendingen hebben vanuit het huis van Sietse de Vries, vandaag alvast de trekking. Dus je hoort om 16:45 of je onze hoofdtelefoon gewonnen hebt. De hints van vandaag zijn oudste koek, oudste huis en Moskou aan de IJssel. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oudste koek, oudste huis, Moskou aan de IJssel.

0: fluitist Emmanuel Pahut en op harp Mariko Andraku met Sicilienne van Gabriel Fauré. Na Salve Regina van Francis Poulenc door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En de solo spotlight op gitarist Carlos Bonel bij het Symfonieorkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Carlos studeerde gitaar bij John Williams, de gitarist dus. Na zijn afstuderen mocht hij gelijk aan de slag als docent aan hetzelfde conservatorium. Nou, dan heb je het helemaal goed gedaan. Hij toerde over de hele wereld met ambitieuze concertprogramma's zoals Millennium Guitar, The First 1000 Years. Dus 1000 jaar muziek en dan verklankt op gitaar. Hij speelde dus ook Hildegard van Bingen op gitaar. Hij deed ook veel werk voor televisie, waaronder wat gitaarpartijen voor de serie Inspector Morse. Nou ja, hier geen morsecode, maar braille, in a way. Want componist Joaquin Rodrigo was vanaf zijn derde jaar blind. Componeerde de rest van zijn leven prachtige muziek, zoals dit gitaarconcert Fantasia para un gentil hombre.

Je kent het vast wel van die kleine genotsmomenten op de dag. Dat je ineens bij het stoplicht staat en je knipperlicht gaat precies op het tempo van de muziek. Nou, hier in de studio geen knipperlicht, maar het tellertje met de secondes. Die een aantal minuten lang prachtig synchroon liepen met het spel van Carlos Bonel. Dus dankjewel Carlos. Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Fantasia para un gentilhombre. Ja, genietmomenten waren er misschien niet zoveel voor Curro. Een bescheiden flamenco-zanger. Hij kampte met een gebroken hart. Een onbeantwoorde liefde. Hij was zo verliefd op het meisje van de garderobe in het flamenco-café waar hij vaak kwam. Maar die onbeantwoorde liefde ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij raakte aan lage wal. Werd verslaafd aan drank en andere middelen. En het eindigde ook niet zo gelukkig. Dit is niet Hollywood, het echte leven. En dat wordt hier bezongen door Mariana Flores in het toch wel wonderschone El Palmo van Serrat.

El Palmo, muziek van Juan Manuel Serrat, gezongen door Mariana Flores, Capella Mediterránea, onder leiding van Leonardo García Alarcón. Zoek het maar eens op, de Nederlandse vertaling van El Palmo. Prachtig indringend lied, ballade. Dan nu muziek met een subtiele hint naar de bestemming van vandaag. We horen de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Peter Kleine Schaars. Dat was de hint voor nu. Met Royal Salute van Richard Waterer. Speciaal ook voor alle mensen die spelen in harmonieorkesten van Fares Brass Bands. Die ook wel eens laten weten aan ons van joh, vergeet je onze hoek van de muziek ook niet.

0: Royal Salute van Richard Waterer door de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Peter Kleine Schaars. En Peter is ooit geboren in de bestemming van vandaag. Kleine hint. Straks muziek van Jan van Gilsen, Tchaikovsky, Swelink en meer in Maatwerk.
1: NPO Klassiek. Morgen komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meesterimprovisator Sietse de Vries.
0: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. En de kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven die roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. En Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Het weer nog altijd buien met mogelijke kans op onweer. Het is een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pam, pa, pa, da, pa. Pa, pa, pa, da, pa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest

0: Clion. Blijf je bij.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: NPO Klassiek. Max.
8: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
9: Ja.
8: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
7: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, het is toch gewoon een Hollandse Brahms. Dat appt luisteraar Corina enthousiast over deze muziek van Jan van Gilsen. Koop lokaal, eet lokaal en zo. Dat zijn termen die we de afgelopen jaren vaak horen. Maar luister lokaal, dat kan natuurlijk ook. Componist Jan van Gilsen, Tweede Symfonie, Tweede Deel. Orkest van het Oosten onder leiding van David Porcelein.
1: De bestemming.
0: Ook al lokaal, nou ja, een plaats in Nederland. Om 16:45 komen we daar aan. En je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. 16:45 hoor je of je die weekprijs hebt gewonnen. De hints van vandaag zijn oudste koek, oudste huis en Moskou aan de IJssel. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oudste koek, oudste huis en Moskou aan de IJssel.

Het was door deze klanken dat Leo Tolstoj tot tranen toegeroerd was. Het Andante Cantabile, het tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Tchaikovsky. Je hoorde hier het Ruisdael kwartet. En zij zijn vernoemd naar Jacob van Ruisdael, de wolkenluchtenschilder. Ja, je krijgt er van die heerlijke oer-Hollandse gevoelens bij grazige landschappen, dikke wolkenpartijen. Hij is geboren in 1628. Hij is trouwens inmiddels overleden. En van Ruisdael gaan we nu naar Swelinck. Jan Pieterszoon Swelinck, overleden 1621. Als je zijn muziek live wilt horen, dan kun je ook in Veenendaal terecht. Volgende week zaterdagmiddag 19 september in de Westerkerk. Dan geeft een vocaal ensemble van Ameza Gouda een concert met onder meer Swelinck werken en het motet Jesu meine Freude van Bach. Dat is nog eens mooi. Plus werken van Schubert en Britten. Zaterdag 19 september, 4 uur 's middags in Veenendaal. Nu alvast Swelinck, Psalm 99 door het Nederlands Kamerkoor.

0: Bekende variaties op Mijn Jongens Leben Hat Ein End. Muziek van Zweling door het Hexagon Ensemble live 2 december 2009. Na Psalm 99 door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Pieter Philips. Ook een zetting van Zweling.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En klassieke muziek kan op allerlei manieren in je leven komen. De volgende klanken werden meegeleverd met Windows XP, zo'n 25 jaar geleden alweer. Symfonie 9, deel 2 van Ludwig van Beethoven. Hier een uitvoering met het Orkest van het Oosten onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

De 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, daar kun je veel van vinden. Persoonlijk vind ik die finale altijd zo'n beproeving om dan doorheen te komen. Zo lang is die. Natuurlijk prachtig mooie boodschap, maar zo lang en zo luid. Dit tweede deel, dan heb ik gegeten en gedronken. Prachtig mooi, het symfonieorkest speelde het. Ja, zo heette zeg destijds het symfonieorkest. Daarna of daarvoor het Orkest van het Oosten onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren Oudste Koek, Oudste Huis en Moskou aan de IJssel. Ja, Capelle aan de IJssel kennen we wel, maar Moskou. Marjan de Haas is de dagfinalist geworden. Marjan die schrijft: de bestemming is mijn geboortestad Deventer. Nog steeds is de Deventer Koek heerlijk. Het oudste stenen huis aan de Sandrasteeg en de Stroommarkt stamt uit het jaar 1130. Toen Amsterdam nog een onbewoond moeras was. Zo. Vroeger werd Deventer geassocieerd met Moskou vanwege de jarenlange linkse bestuurscultuur met veel rode vlaggen die wapperden. Laat Moskou maar links liggen. De IJssel stroomt nog vier. Wees welkom voor een verrassend bezoek. Aldus Marjan, die zo aan de slag kan bij de plaatselijke VVV. Morgen zijn we dus bij Sietse de Vries. Dan geen bestemming, dus ja, vandaag maar de trekking. Wie gaat er met die hoofdtelefoon vandoor? Finalisten waren deze week Geertrui van der Kraats, Monique Kerstholt en Marjan de Haas. Computer. Spreek.
0: Geertrui van der Kraats.
1: Dat wordt toch eens onbezorgd luisteren, Geertrui, met die hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Luisteren naar Bach.

En nee, die trompetist speelde niet vals. Zijn instrument was gewoon heel authentiek. De wervelwindkantaten van Bach. Op 9 september 1998 trok een windhoos over Deventer. Er was veel materiële schade, maar gelukkig vielen er geen gewonden. Hier zong Bach Collegium Japan, Geschwinde, ihr wirbelnden Winden. Wegwezen, wervelwinden, laat het weer rustig worden, zodat wij de muziek kunnen horen. Dat was letterlijk de tekst. Nou, dat komt goed uit. Het is tijd voor Podium met Hans Hafmans. In de maatwerk nog het laatste woord aan Leo Tolstoj. Wees scherp in uw blik, maar wees zacht in uw oordeel.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Vanavond om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi Kang. Op 19 en 21 september in het concert.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mij eigen helemaal het schompers, maar alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er gewerkt aan de brug bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat die actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. De uitvaart in Oslo werd bezocht door staatshoofden uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we

0: verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
3: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van woensdag 9 september. Met onder meer in deze uitzending in Utrecht klinkt de komende dagen de nieuwste muziek. Het Gaudeamus Festival gaat weer van start. De 99-jarige dirigent Herbert Blomstedt krijgt de Japanse cultuurprijs, de Premium Imperiale. En Wilke Koekoek is de nieuwe dirigent van het Roder Jongenskoor. We spreken hem zo.

0: Tarantella, snelle dans uit Les Soirées Musicales van Benjamin Britten, door het symfonieorkest van Helsingborg, geleid door Oko Kamu. Het Rode Jongenskoor heeft een nieuwe leider voor de komende 2 jaar, Wilco Koekoek. Hij nam vorige maand het dirigeerstokje over van Jaap de Kok, die het koor sinds 2022 leidt en nu naar Basel vertrekt voor een studie zang. Dat Rode Jongenskoor is een van de belangrijkste Nederlandse jongenskoren naar Engels voorbeeld. Ze zingen per jaar zo'n 15 Matthäussen, maar ze hebben ook een eigen programma met typisch Engelse vesperdiensten. Wilco Koekoek is pas 25, maar al bijna 20 jaar betrokken bij het koor. Eerst als jonge sopraan, toen als countertenor, tijdlang als zangdocent en nu dus als artistiek leider. We hebben hem aan de lijn. Wilco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd met deze promotie. Hoe beviel je je eerste maand?
1: Ja, dankjewel. Dat was een verrassend iets om te doen. Het was, ik vond het nogal spannend, eigenlijk de eerste repetitie. Maar eigenlijk na minuut 3 in de repetitie dacht ik, ach ja, het is eigenlijk ook gewoon net als thuis. Het is fantastisch werken met de jongens en af en toe ook toch wel gewoon even een beetje aanpoten.
0: Ja, want je moet ze wel inspireren, maar ook een beetje onder de duim houden, hè?
1: Nou ja, zeker. Ja. Het is anders dan bij een ander koor, denk ik, dat er hier ook nog een klein gedeelte opvoeding bij komt. In ieder geval hoe gedraag ik mij als ik op het podium sta en dat soort dingen. Ja,
0: ja, precies. Nou ja, je bent 25, dus in die zin piepjongensdirigent. Je hebt je eigen opvoeding nog nauwelijks achter de kiezen of je moet het alweer doorgeven, toch?
1: Ja, ik weet eigenlijk zelf ook nog maar net hoe ik me moet gedragen op het podium.
0: Het is inderdaad, leuk. Hoe oud zijn jouw jongens, jouw zangers? Wat voor leeftijd moeten ze over hebben?
1: Het begint vanaf een jaar of 7. Dat ze meezingen in het concertkoor. We hebben ook een opleiding bij het koor. En daar beginnen ze vanaf een jaar of 6. Beginnen ze daarmee.
0: En wanneer moet je het koor uit? Want dan ben je te oud. Tot welke leeftijd mag je blijven?
1: Het liefst gaan we voor een leven lang zingen. Maar jongens hebben op een gegeven moment een stembreuk. En dan wordt die stem lager, die groeit wat. En als ze het zingen heel erg leuk vinden, dan is er bij ons alle mogelijkheid om daarin door te groeien. En dan komen ze dus terecht bij de mannengroep van het jongenskoor. Dat zijn op het moment 14 mannen om ook vierstemmig te kunnen zingen.
0: Ja, dus zeg maar tussen leeftijd 7 en 14, 15, dan moeten ze echt weer eruit. Hè? Dus dat is echt leeftijd der kinderen, maar ook puberteit. Dus hou dat zootje ongeregeld maar eens op orde. Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou ja, en ze zijn ook nog niet weg. Hè? Als die puberteit dan vol bezig is, dan dat is eigenlijk juist het moment dat we het liefst ze er nog bij houden. Want dat is het moment dat ze door kunnen groeien naar de grotere groep.
0: Ja. Maar hoe een jongenskoor, dat is toch anders dan een meisjeskoor. Jongens die zitten op voetbal en hockey en weet ik het allemaal. Hoe hou je ze bij de les en hoe blijven ze geïnspireerd om dit te blijven doen en vol te houden?
1: Nou ja, dat is een moeilijk vraagstuk. En ons antwoord daarop, zeker in de afgelopen jaren eigenlijk al, was toch wel, ja, kinderen zijn ook gewoon mensen. En kinderen zijn tot op zekere hoogte ook volwassenen. Als in, ze doen heel erg graag, het liefst gewoon serieus mee. Daarin is de liefde voor die Engelse koormuziek is een uiting daarvan. Maar het geeft alleen maar aan dat ze graag meedoen aan iets en werken aan iets serieus.
0: Ja, ja, maar het resultaat is ook prachtig wat jullie doen. Het Rode Jongenskoor is natuurlijk een topkoor. En die Engelse muziek die is heerlijk om te zingen, lijkt me. Waar kijk jij het meest naar uit de komende tijd, komend seizoen?
1: Nou, we hebben allerlei fantastische concerten op de rol staan. Maar om eerlijk te zijn, weet ik vanaf als jongetje nog steeds, zijn de concerten die me het meeste bijblijven, zijn toch de kerstconcerten. De Lessons and Carols, waarin we met 9 verhalen over het kerstverhaal, ombouwd met carols, het kerstverhaal vertellen. En dat doen wij normaal gesproken altijd op kerstavond in Groningen. in een helemaal kaarsverlichte kerk. En we doen dat dit jaar ook nog eens op 12 en 19 december in Smilde en Steenwijk. Dus dan hebben we het hele noorden van Nederland gehad.
0: Bijzonder hoor. En bijzonder dat je al zo jong erbij betrokken was, toen zingend als jonge sopraan en nu ervoor staan. Tot slot, hoe voelt dat?
1: Nou, gek genoeg best natuurlijk. Op geen moment in dit pad is er een stap geweest waarvan ik dacht, nou neem ik een te grote stap. Dus het voelt eigenlijk gewoon nog alsof ik in een hele veilige situatie aan het werk kan met jongens om te komen tot fantastische resultaten.
0: Nou, dat klinkt heerlijk, Wilco. Ik wens je alle goeds en veel inspiratie met je Rode Jongenskoor. Wilco Koekoek, nieuwe artistiek leider van het Rode Jongenskoor. Hier zijn ze, een tijdje terug, het Rode Jongenskoor onder leiding van Bouwe Dijkstra, oprichter van het koor, in Lift Thine Eyes uit Elijah van Felix Mendelssohn.

Kippenvel, het Rode Jongenskoor, geleid door Bouwe Dijkstra, die het jongenskoor oprichtte in 1985. Hier Lift Thine Eyes uit Elijah van Felix Mendelssohn. En nu is het de jonge Wilco Koekoek, 25 is hij. Hij is opgegroeid in het Rode Jongenskoor. Hij wordt de nieuwe artistiek leider, is het al, de dirigent voor de komende paar jaar. In Utrecht begint vandaag het Gaudeamus Festival. 5 dagen lang nieuwe muziek op onverwachte plekken. Tivoli Vredenburg, Theater Kikker, tot de Bibliotheek van Utrecht en een voormalig klooster. Verwacht geen Beethoven of Brahms. Hier hoor je nieuwe klanken, elektronica, gamelan, lichtinstallaties en instrumenten die speciaal voor het festival zijn gebouwd. Nog voor de eerste noten van het festival klinken, opent componist en Nederlander Camille Jansen het festival met een prikkelende vraag: kunnen we nog wel echt luisteren? In de jaarlijkse staat van de Nederlandse nieuwe muziek buigt hij zich onder andere over de invloed van technologische ontwikkelingen en AI op muziek en kunst. Ook is er vanavond een eerbetoon aan de Nederlandse componist Ton de Leeuw, die 100 jaar geleden werd geboren. Hij liet zich al in de jaren 60 inspireren door elektronische muziek, Gregoriaans en niet-westerse muziektradities, vaak Oosterse tradities. Voor de festivalgangers buiten Utrecht goed nieuws. Als een van de weinigen hebben ze speciaal vervoer geregeld vandaag in verband met de OV-stakingen. Tussen Amsterdam en Utrecht is een speciale bus geregeld waar tickets voor te kopen zijn. René Eckhardt hier, pianist, speelt een Afrikaanse etude van Ton de Leeuw.

0: Een Afrikaanse etude van Ton de Leeuw door pianist René Eckhardt. Hij staat centraal. In ieder geval, er wordt aandacht aan besteed, veel. Tijdens Gaudeamus, dat begint vandaag in Utrecht. 100 jaar geleden geboren toonmeester Ton de Leeuw. Het is bijna 6:10. Tijd in podium voor de AWB met Bianca Damink. Dag Bianca.
1: Goedemiddag. Het is een vrij drukke avondspits. Wat drukker dan gebruikelijk. Kan ook te maken hebben met de buien die vallen. En wellicht ook met die OV-staking dat er wat meer verkeer is. Wat opvalt is veel vertraging in het midden en zuiden van het land. Het is ook opvallend druk op N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de N225 van Driebergen naar Oosterbeek. Bij Rhenen is de vertraging 50 minuten. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud ook 50 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel.
2: Podium met Hans Hafmans.

Allegro Vivace, derde deel uit de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven. Het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Herbert Blomstedt. De Zweedse dirigent Herbert Blomstedt heeft op zijn 99ste de Premium Imperiale gewonnen, prestigieuze Japanse cultuurprijs. Hij wordt geroemd om zijn, citaat, natuurlijke, vanzelfsprekende gezag dat voortkomt uit een diepe professionele deskundigheid, een nauwgezette voorbereiding, complete beheersing van de partituur en een onwrikbare toewijding aan de intenties van de componist. Met de prijs gaat een slordige €80.000 gepaard. De Premium Imperiale wordt in verschillende kunstdisciplines uitgereikt. In architectuur kreeg dit jaar Daniel Liebeskind de eer, ontwerper van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam en Ground Zero in New York. En in de categorie theater en film werd actrice Cate Blanchett onderscheiden met deze Japanse Premium Imperiale.

Sanctus en Benedictus uit een requiem, Missa pro defunctis, van Orlando Di Lasso. Nieuw album van Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Prachtig gedaan, indrukwekkend. Twee zettingen van het requiem van Orlando Di Lasso, muziek uit de 16e eeuw. Mooie nieuwe opname van Vox Luminis, komen we straks op terug. De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey heeft de drie suites van Benjamin Britten opnieuw opgenomen. Hij deed dat 25 jaar geleden ook al. Nu komt hij met een nieuwe lezing, want voor die suites van Benjamin Britten geldt hetzelfde als voor die van Johann Sebastian Bach. Ze gaan een leven lang mee en je wil er steeds naar terugkeren. Dit komt uit de eerste suite van Benjamin Britten, Pieter Wispelwey.

Een serenade en hier een verstilde mars uit de eerste cellosuite van Benjamin Britten. Nieuwe kijker op, nieuwe opname van cellist Pieter Wispelwey.

Adagio uit de symfonie in C van Georges Bizet, door het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Bernard Haitink. Een nieuwe start van het Nationale Ballet, vol klassiekers en premières. Een YouTube-organist die Bach en Widor naar Maassluis brengt. En een Japanse piano-wervelwind die losgaat met het Metropoolorkest. Drie totaal verschillende tips voor de komende dagen. Die symfonie van Georges Bizet werd een kleine 100 jaar geleden herontdekt. Igor Stravinsky tipte de choreograaf Georges Balanchine en maakte hij er een ballet van, Symfonie in C. Het is een van de balletten die morgen te zien zijn in Amsterdam bij de start van het nieuwe seizoen van het Nationale Ballet. De voorstelling Legacies, met klassieke choreografieën van Balanchine dus en ook van Hans van Manen, en een wereldpremière van de Canadese choreograaf Kirsten Wiklund, op muziek van Willem Jets. Vanaf morgenavond de komende weken in het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Hiromi is de Japanse pianist die eruit ziet alsof ze achter de vleugel is aangesloten op een stopcontact. Ze speelt razendsnelle jazz, fusion, rock, funk en klassiek door elkaar en doet dat met een grenzeloze energie. Morgenavond staat Hiromi met het Metropoolorkest in Spot, de Oosterpoort in Groningen, onder leiding van Miho Hazama. Later ook nog te horen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. En vrijdagavond kun je in Maassluis luisteren naar orgel en piano met Gert van Hoef. Gert van Hoef is een jonge Nederlandse concertorganist met een groot online publiek. In de Emanuelkerk speelt hij onder meer Bach en de spectaculaire finale uit Widors zesde orgelsymfonie.

0: Una Musica, toepasselijke titel van Antoine Boézet, Le Poème Harmonique, zong en speelde. Het is 5:07 in Podium de AWB met Bianca Damink.
1: Intussen is het drukste moment van de spits geweest, maar er staan nog altijd veel files, vooral in het midden-zuiden van het land en in de Randstad. Zo heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog bijna een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook nog ruim een uur tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.

Tokka, aparte titel van de Deense Agnes Obel, een componist van nu. Nieuwe plaat van pianist Bruce Liu, die heet Lunaris. Het gaat allemaal over de maan, de muziek op deze nieuwe plaat die net uit is. Podium bij NPO Klassiek, zometeen na het nieuws van 6 uur. De overweldigende verkiezingswinst van AfD. Wat betekent dat voor cultuur en bijvoorbeeld muziek in die deelstaat? In de gouden opname deze week, Ileana Cotrubas. Ze is overleden, meesterlijke diva uit Roemenië. Ze zingt Franse muziek in het komend uur, Jules Massenet en Georges Bizet. En het nieuwe seizoen is weer begonnen, dus tijd voor Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer op de vroege woensdagavond. Tot zo, na de mededelingen.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zes toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philharlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit die miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart vandaag in Oslo waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Noren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liep de nieuwe Noorse koning Haakon. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam.

0: Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
8: Met straks om 6:30 de gouden opname van sopraan Eliane Kotrubas. Zometeen langs de randen van klassiek met Bas Hagemeyer. En wat betekent de winst van Alternatieven für Deutschland voor de cultuur in Duitsland?

het begin van de vijfde kammermuziek van de Duitse componist Paul Hindemiet. Altviolist Kim Kaskashian en het Concertgebouworkest geleid door Ricardo Chailly. Kleine eeuw geleden werd Hindemiets muziek in zijn thuisland entartet verklaard. De overweldigende verkiezingswinst van Alternatieven voor Deutschland, de AfD, afgelopen zondag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, lijkt ook voor de cultuur gevolgen te krijgen. Een nieuw patriotistisch cultuurbeleid, dat wil de partij. Dat betekent volgens een woordvoerder geen anti-Duitse kunst. Bijvoorbeeld een opera van een Duitse componist die met een feministische kijk opnieuw wordt geïnterpreteerd. Deze anti-Duitse houding zullen wij niet langer steunen. Laat ik daar duidelijk in zijn. Citaat. In Duitsland worden theater en muziek voornamelijk gefinancierd door deelstaten en gemeenten. Sachsen-Anhalt financiert bijna de helft van de kosten voor theater en muziek in de deelstaat. Twee grote festivals reageren op het cultuurbeleid. Het Bach-festival in Keuten zegt nu al geen financiële steun te willen accepteren van een door de AfD geleide deelstaatregering. En de Händel-festspielen in Halle denkt dat met de nationalistische cultuurpolitiek in Sachsen-Anhalt de onderhandelingen voor de nieuwe subsidieperiode spannend gaat worden. Het helpt niet mee dat de andere belangrijke geldschieters, de gemeentes waar deze festivals gehouden worden, kampen met begrotingstekorten. Dat is trouwens een breder probleem. Volgens onderzoek van een regionale Duitse omroep hebben vrijwel alle Duitse gemeenten een begrotingstekort. Het is maar de vraag of Duitse operahuizen en orkesten nog kunnen blijven bestaan als ze voor de helft van hun financiering afhankelijk zijn van de gemeenten die allemaal in rode cijfers zijn.

0: Es war ein Markgraf überm Rhein. Een van de Duitse volkslieden van Johannes Brahms. Prachtige nieuwe plaat, getiteld Melancholie, van bariton Constantin Krimmel en pianist Amiel Bouchakiewicz. Net uit. Het leuke, het mooie is dat Constantin Krimmel in het land is. Hij zingt aanstaande zaterdag mee in de opera Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold. De opening van het NTR zaterdagmatinee seizoen. En dat is een prachtige opera. Hij zingt een van de hoofdrollen, Constantin Krimmel. 6:15, tijd in podium. Nieuw seizoen, nieuwe serie Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, hoe ga je aftrappen?
1: We trappen af met Ton de Leeuw. Het 100ste geboortejaar van Ton de Leeuw wordt, zoals je vorig uur al meldde. En gisteren ook trouwens in podium. Groots gevierd op het Gaudeamus Festival dat vanavond van start gaat. Er staat een herdenkingsconcert of een eerbetoon bedoel ik aan Ton de Leeuw vanavond op het programma. In het weekend, zaterdag, klinkt de elektronische muziek van Ton de Leeuw. En dat is wel bijzonder. Dat is in de Pandora, het zaaltje helemaal boven in Tivoli-Vredenburg. Compleet verduisterd. En dan krijg je de elektronische muziek te horen zoals hij het bedoeld heeft. Namelijk uit 4 speakers. Dus je zit als publiek midden in de muziek. En dan, ja, dat lijkt me een belevenis. Het mooie is, die dag, zaterdag dus, wordt er ook een nieuw album gepresenteerd. Helemaal gewijd aan de elektronische muziek van Ton de Leeuw. En dat is toch wel bijzonder, want veel van die muziek is eigenlijk nooit beschikbaar geweest op geluidsdragers.
0: Ik wist ook niet dat hij het gecomponeerd had.
1: Nee, ja, ik wist van een studie uit 1957. Nou ja, dat is wel wat de titel al zegt, echt een elektronische studie. Maar hij heeft toch een stuk of 8, 9 elektronische werken geschreven. Die release die komt dus. Dat is een nieuwe plaat van de Dutch Oscillation Series. Een nieuwe plaat met elektronisch werk van Ton de Leeuw. Daarop ook het stuk Mountains uit 1977. Dat hij schreef voor Harry Sparnaai. Die was in 1977 op een congres in Zwitserland. Dat ging over componisten en muzici en hoe die samenwerken. En Sparnaai die vroeg Ton de Leeuw om een stuk. En dat werd een stuk voor elektronica en basklarinet.
0: Want Harry Sparnaai was de koning van de basklarinet.
1: Ja, zo kunnen we wel zeggen. Hij heeft veel met Ton de Leeuw gewerkt ook, inderdaad. Ja, ja. En het mooie van de muziek van Ton de Leeuw, dus natuurlijk gisteren ook wel met Leo Sammema en Ralf van Raad aan bod gekomen. Hij heeft een andere kijk op de muziek dan we in het Westen hebben. Hij richtte zijn blik vaak naar het Oosten. Nou ja, het gaat wat ver om daar heel lang over uit te wijden, maar heel kort door de bocht. Zo kort dat je bijna omvalt. Westerse muziek die gaat uit van ontwikkeling, ergens naartoe werken, een climax. Indiaanse muziek, waar Ton de Leeuw zich veel op richt, of Indonesische muziek, gaat meer over een staat van zijn, over een cyclus. Nou ja, een hoop woorden over een aantal minuten muziek die we nu gaan horen. Mountains, daar wilde ik het slot van laten horen. Het duurt een kwartier, het hele werk. Dan krijg je eigenlijk meer mee van wat ik net zei, dat je echt in een staat van zijn komt. Maar in deze 4, 5 minuten hoor je toch ook wel hoe Ton de Leeuw met vrij eenvoudige toonreeksen telkens varieert en hele aparte klanken tevoorschijn tovert.

0: Ik heb veel elektronische muziek, Nederlandse elektronische muziek, langs horen komen de afgelopen decennia, Bas. Maar dit is.
1: Dit hoor je niet vaak, anders. Hè? Nee, ja. Nou ja, je hoort eigenlijk bijna zo'n soort Indiase drone. Nu we zitten te luisteren met daaroverheen de basklarinet. Ja. Variërend.
0: Fascinerend. Het slot van Mountains. Een werk uit de jaren 70 van Ton de Leeuw, geschreven voor deze basklarinetist Harry Sparnaai. En meer aandacht voor Ton de Leeuw en zijn elektronische muziek tijdens het Gaudeamus Festival dat vandaag van start gaat. Het is 6:55. Een blik op de weg. De ANWB, Bianca Damink.
2: De files worden steeds korter. Toch staat er nog zo'n 200 kilometer. En op een aantal wegen is het nog heel druk. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom heeft het verkeer nog een half uur tijdverlies voor de afrit Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En het rijdt nog langzaam op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging een half uur.
3: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Introitus uit het andere requiem op dezezelfde nieuwe plaat van Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier, eminent koor uit België. Twee keer een requiem van Orlandus Lassus, Orlando di Lasso. Net uit op cd. Ik vind het prachtig gedaan, indrukwekkend en ontroerend. Dit is het album van de week op npoclassiek.nl. Kun je hem helemaal beluisteren. Le Violon de Rameau. Van violist Théotime Langlois de Zwarte en clavecinist William Christie. Rameau en de viool. Het klinkt zo logisch. Een album met vioolmuziek van Jean-Philippe Rameau. Maar die schreef hij namelijk niet. Of althans, Rameau componeerde nooit voor viool solo met begeleiding. Wel speelt de viool een grote rol in zijn opera's. Volgens tijdgenoten componeerde Rameau zijn opera's ook altijd met de viool in de hand. Langlois de Zwarte en William Christie maakten dan ook voor dit album een aantal bewerkingen. Onder andere uit de opera's van Rameau.

sommeil, rondo tendre, slaapmuziek uit de opera Dardanus van Jean-Philippe Rameau, door violist Théotime Langlois de Zwart en clavecinist William Christie, album van de week. Vorige maand, 20 augustus, overleed de Roemeense stersopraan Ileana Cotruas. Ze maakte in de jaren 70 furoren in de grote operahuizen in Europa en Amerika. Voor die carrière begon, deed ze mee aan het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch en dat won ze. Deze week de gouden opname van Ileana Cotruas. We hebben gehoord Mozart, we hebben gehoord Verdi. Vandaag is het Franse muziek. Om te beginnen Manon van Jules Massenet.

Je suis encore tout étourdi uit Manon van Jules Massenet. Iliane Cotroubas als Manon, het orkest van de Capitool de Toulouse onder Michel Plasson. Dus dat was ze ook thuis, niet alleen in Mozart, Verdi, maar ook in Frans repertoire. In Bizet's opera Carmen zong Cotroubas vaak de rol van het mooie plattelandsmeisje Michaela. Ze is vlak bij de plaats waar de smokkelaarsbende zich schuilhoudt. Haar geliefde Don José die heeft zich bij die bende aangesloten. Michaela zingt dat ze niet bang is, maar je merkt aan alles dat ze dat wel is.

Iliana Kotrubas als Michaela in Carmen van Georges Bizet. London Symphony Orkest onder leiding van Claudio Abbado. Deze week in de gouden opname. Vorige maand ons ontvallen op hoge leeftijd. Iliana Kotrubas. npoklassiek.nl/podium. Bij de gouden opname is meer info. Straks om 8:00 de opening van het jaarlijkse Delft Chamber Music Festival. Met pianist, artistiek leider Nino Guitatze en vrienden. Oudere muziek van Johannes Brahms, Antonin Dvorak, wat nieuwer van Rebecca Clark en helemaal nieuw van Kaya Sadio. Straks vanaf 8:00 op deze zender. Hier is ze, Nino Guitatze, ze speelt hier Brahms.

0: Het slot van de Händel-variaties van Johannes Brahms door pianist Nino Gwetatse. Ze is artistiek leider van Delft Chamber Festival en dat gaat straks weer beginnen. Het Kamermuziekfestival. Om 8 uur zijn we er live bij op deze zender in het avondconcert. Met ook Brahms en Nino Gwetatse met haar muzikale vrienden. Maar eerst een uur cultuur in Opium met Annemieke Bosman. Beeldende kunst, hè?
1: Zeker. Ik ga praten met Jeroen Kooijmans. Hij is beeldend kunstenaar en hij heeft ook een film gemaakt nu. Love, 22 Love. Ik moet toch nog eens even aan hem vragen waar die titel eigenlijk vandaan komt. Het was bedoeld als een liefdesfilm voor zijn vrouw Elspeth Diederiks, die ook beeldend kunstenares is. Zij is fotografe. Ze zijn al heel lang samen. En hij heeft eigenlijk van hun leven samen duizenden uren materiaal. En daar heeft hij deze film uit samengesteld. Dus daar gaan we het over hebben. En dan zie je dus ook tot stand komen van zijn eigen werk, dat van haar. Dat soort dingen.
0: En die film die komt in de bioscoop?
1: Die komt morgen in de bioscoop.
0: Ja, zometeen het gesprek in Opium.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Straks om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Het is alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden.

0: Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
1: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
2: Goedenavond, van harte welkom. Toen beeldend kunstenaar Jeroen Kooijmans 10 jaar geleden door een ongeval zijn werk niet meer kon doen. Hij maakte grote installaties en dat ging toen even niet meer. Toen besloot hij zijn beeldarchief op te schonen om toch iets om handen te hebben. Uit dat archief kwamen duizenden uren aan film tevoorschijn. Reisverslagen, registraties van de totstandkoming van zijn eigen werk, dagboekvideo's en vele opnames van zijn vriendin en levensgezellin, fotografe Elspeth Diederiks. Hij wilde een liefdesfilm voor Elspeth maken. Maar gaandeweg begon dat te wringen. Als zij degene was die hem vaak door moeilijke periodes in zijn leven had heen geholpen, moesten die moeilijke periodes er zelf dan niet ook in? Nou, dat gaan we zo meteen van hem horen. Want hij is vanavond bij mij te gast om het over die film en het bijbehorende boek te hebben. Love 22 Love. Ik hou hem eventjes op naar de camera. Voor wie thuis meekijkt, dan zie je Elspeth Diederiks met op haar hoofd I love Jeroen. Je kan het slechter treffen. Eerst een arrangement van muziek van Leonard Cohen. Die zit in een van de video's van Jeroen.

0: Dat was saxofoonkwartet Cabyard met een arrangement van het lied Take This Waltz van Leonard Cohen. En die muziek, maar dan in de versie door Leonard Cohen zelf, is te horen in een video van Jeroen Kooijmans, mijn gast van vanavond. Welkom Jeroen.
1: Dank je.
0: Ja, ik dacht, je hebt nu een hele film gemaakt, maar mensen willen misschien ook wel eens iets meer over je video-installaties en zo weten. Want dat heeft een heel ander ritme natuurlijk dan een film. In je film heb je 3000 uur tot 1,5 uur samengepakt. Hoe ga jij met video's als je videokunst maakt aan de slag? Wat is daar dan eigenlijk je achterliggende gedachte in het algemeen?
1: Nou, ik ben eigenlijk als schilder begonnen. En de videokunstwerken die ik maak, die zijn eigenlijk bijna altijd afgeleid van een gedachte van een schilderij die omgezet is in een videobeeld, maar die dan dus beweegt en vaak ook geluid maakt. Maar het is eigenlijk best wel een iconisch beeld vaak wat dan beweegt. En wat qua harmonie en qua compositie en licht en kleur en alles, over alles wordt nagedacht, zeg maar. Maar dat is geen narratief verhaal. In tegenstelling tot de film die ik nu gemaakt heb. Dat is een verhaal. Ja. En de kunstwerken die ik daarvoor maak, of die ik nog steeds wel maak, soms zijn het heel veel beelden, zeg maar. Dus de laatste grote installatie was 25 films. En daar kun je dan doorheen wandelen en van alles meemaken. En dan bepaal je eigenlijk zelf het narratief door zelf het ritme te bepalen. En als je dan naar zo'n tentoonstelling gaat, dan kun je natuurlijk in een kwartier zo'n tentoonstelling zien, of je kunt er 8 uur over doen. En ik leek me wel een interessante uitdaging om nu een film te maken dat mensen gewoon 1,5 uur in een zaal zitten en meegenomen worden in hoe ik het zou zien, zeg maar.
0: Ja, maar je vindt het ook fijn om beeld te prolongeren, vertelde je voordat we de studio ingingen. Dus bijvoorbeeld Elspeth Diederichs, jouw levensgezellin en ook een gerenommeerd fotograaf, kunstenares zelf, die zie je op een gegeven moment roeien. Mm-hmm. En als kunstwerk zou die film 37 minuten duren. Mm-hmm. Want het ging je erom. Na 20 minuten wordt ze chagrijnig. Gebeurt er iets in haar gezicht. En dat krijg je alleen maar door zo lang dat beeld vast te houden. Maar zo kan het natuurlijk dan niet in je film terechtkomen.
1: Nee, je kunt niet 37 minuten. Ja, dat kan wel. Er zijn filmmakers die dat natuurlijk doen. Maar dat was niet mijn. De intentie was om een film te maken waarin je mee kon met het verhaal en dan misschien wel hier en daar wat ruimte krijgt, maar dan toch weer meegenomen wordt aan de hand in dat verhaal. Maar dat werk dat Elspeth aan het roeien is, dat is in de collectie van het Centraal Museum in Utrecht. En dan zit ze dus gewoon te roeien de hele dag.
0: Dat heeft ze wel voor je over gehad, hè?
1: Ja, ze heeft veel voor me over gehad.
0: Ik snap wel dat je een liefdesfilm voor haar wilde maken. Maar om nog even terug te komen op Let's Say It's a Dance. Zo heette dat kunstwerk waar de muziek van Leonard Cohen uitkwam. Wat zie je daar eigenlijk in gebeuren?
1: Ja, dat begon eigenlijk als een film. Ik heb zeg maar daarvoor. Eigenlijk komen sommige ideeën de hele tijd terug. En ik had een film gemaakt. Dat ging over een cactus dance. De cactus dance. New York is Eating Me and the Cactus Dance. En dat was een jongen die dus zijn haren afknipt en op zijn lijf plakt. Dat komt ook voor in de film. En dit was een film waarin ik een meisje ook uit het raam wilde laten kijken en ook een soort van met haar demonen wilde laten dansen. En zij ging dan in de naakje dansen, maar ook weer niet in de naakje. En dat was een soort spel tussen dat die plant eigenlijk haar jurk werd. En die wortels die kwamen dan. Ja, het was een beetje een poëtisch kunstwerk. Ja. Waarin ook dat zand van die pot ook op de grond eigenlijk de dansvloer werd. En ik had daar zo'n heel idee over. En die scène die ging ik dus een try-out doen. Met Elspeth was de cameravrouw. En dus ging ik even dansen voor haar. Van oké, zo moet dat dan in het licht en de kleur en die plant. Hoe gaat die plant? Gedraagt die zich? En er gebeurde van alles. En ik ging dat in mijn naki doen. En zij zei al van, moet dat nou in je naki? Weet je wel. Zo. Ik zei, we moeten gewoon echt even zien hoe dat eruit gaat zien met al het licht. En later kwam mijn editteam had ineens die scène in de film geëdit. En ik dacht van nee, dat gaan we natuurlijk niet doen, zeg maar, die scène. Maar later, toen ik meer de rol van regisseur kreeg en niet. Ik ben natuurlijk hoofdpersonage in de film, of tenminste samen met Elspeth dan. Maar ik ben ook de regisseur, dus op een gegeven moment kon ik wel beter die kwetsbare beelden aan om te laten zien.
0: Ja, want eigenlijk had je jezelf zo, het liefst zoveel mogelijk uit die film gehouden.
1: Nou, in het begin was ik echt helemaal niet in de film. Dus zeg maar de eerste 4 jaar...
0: Was het echt alleen maar wat je allemaal van Elspeth had opgenomen?
1: Was alleen maar Elspeth en alleen maar liefde en licht. En later kwam er eigenlijk... werd mij wel duidelijk dat ik... eigenlijk ook de filmcoach Victor van der Valk, die mij geholpen heeft met deze film te maken, dat het eigenlijk veel interessanter is om dit verhaal vanuit het donker te vertellen.
0: Ja, want dat las ik ook op je website. Daar kan je dit kunstwerk vinden en dan schrijf je erbij. Dans komt voort uit het Sanskriet tanha en dat betekent de drang om te leven. Wat bij mij dan de vraag opriep, ja, voel je dat inderdaad als je danst? Is dansen voor jou een manier om een beetje in het licht te blijven? Aangezien je dus, zoals uit je film duidelijk wordt, hele donkere episodes hebt.
1: Ja, dansen is wel een hele goede therapeutische bezigheid. Zoals ook voetballen kan zijn. Dat je echt gewoon helemaal even van de wereld bent. En gewoon heel, het is eigenlijk best wel, als je erover nadenkt, best wel een zinloze bezigheid ergens. Of tenminste, achter een bal aanrennen of op een dansvloer bewegen. Je bakt geen brood of zo, maar het is zo belangrijk, dat soort dingen. En in mijn werk komt heel vaak een dans voor, zeg maar. Heel veel werk hebben met een dans te maken. En later dacht ik van ja, misschien heeft dat wel te maken met die betekenis van het dans, van de zin om te leven.
0: Mm-hmm. En om gewoon je welbevinden in je eigen lijf.
1: Ook.
0: Maar was het maar zo simpel, denk ik dan? Want wat uit je film naar voren komt en waar Elspeth ook je al 33 jaar eigenlijk gewoon, nou ja, als een soort licht aan je zijde is, begrijp ik uit je film, is dat je dus soms geplaagd wordt door depressies en ook zelfs last kunt hebben van psychoses. Daar is dans vast niet genoeg tegen.
1: Nee, dat is niet zo. Nee. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden om... Er zijn vele antidepressiva, zeg maar. Dus wat ik net al zei, voetbal of dansen. Maar ja, als het dan zover is dat je in een psychotisch moment komt, dan helpt niks, zeg maar. Dan is er gewoon...
0: Kan een naaste dan eigenlijk echt iets doen op zo'n moment?
1: Ja, zeker. Ze kan 113 bellen. Nee, 112. Of ze kan natuurlijk iets dat zo... Kijk, er is soms wel echt stress als er een psychose is. Want dan heb je gewoon... dan ben je gewoon de controle kwijt. En je hebt gewoon niet in de hand wat je doet of wat je denkt. En in die zin is het... Elspeth is daar heel goed in om dan heel rustig te blijven en eigenlijk precies te doen wat je dan moet doen. Maar zij was in New York niet bij mij, zeg maar, toen ik die eerste psychose kreeg. En ja, toen wist ik ook nog niet wat een psychose was. Dus dat was wel...
0: Want dat is misschien wel goed om even te vertellen. Jou, dus hè, je producent en degene die ook met zich met Vincent van der Valk, die ook echt heel uitputtend zich met jouw film heeft beziggehouden, die hebben je er dus eigenlijk van overtuigd om ook bijvoorbeeld videofragmenten van jezelf, videodagboeken, waarin je in de camera vertelt dat het niet goed met je gaat, om die er ook in te stoppen. En het begint dan inderdaad in een psychiatrisch ziekenhuis in New York, vlak na de aanslagen op het World Trade Center. Je was daar toen in residence bij het MoMA, wat natuurlijk een hele prestigieuze en mooie opdracht was. En een half jaar daarna sloegen die vliegtuigen erin en raakte die stad in een soort collectieve rouw gedompeld natuurlijk. En dat is blijkbaar heel hard bij jou binnengekomen toen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik was aangenomen met Floating Gardens. En dat was een werk, dat waren balancerende tuinen op de Twin Towers onder andere. Of tenminste, die had ik daarvoor gebruikt als identiteit van New York. En rondom de Twin Towers. En ja, ik was eigenlijk nog maar 10 dagen met dat residentieprogramma begonnen. En ik had een appartement gekregen op Manhattan met uitzicht op die torens. En ja, dat waren gewoon eigenlijk mijn torens. En dat was gewoon mijn project voor het komende jaar. En toen die instortte, toen ben ik eigenlijk zelf een paar maanden later ook ingestort. Omdat ik gewoon eigenlijk... Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daar aan het doen was. En
0: je verloor de vaste grond onder je voeten eigenlijk.
1: Ja, ik verloor langzaam de realiteit en dat werd eigenlijk steeds erger. En toen ging het uiteindelijk goed mis.
0: Als jij op zo'n moment zo'n dagboek maakt, eigenlijk zo jezelf toespreekt in de camera, of eigenlijk gewoon uitspreekt dat het helemaal niet goed met je gaat, wat is eigenlijk dan de reden om dat te doen? Is dat om voor jezelf een soort houvast te creëren? Of...
1: Nou, kijk, ik schreef ook brieven aan mezelf. En dat was eigenlijk vanuit een hele paniekerige situatie schreef ik naar mijn positieve zelf. Dat was eigenlijk de optimistische Jeroen. En die probeerde dan, omdat die psychoses die gaan heel golven. Dus soms ben je erin en soms ben je eruit. Alsof je onder water gaat of zo. En ja, dan eindelijk weer een beetje adem krijgt en boven komt. Maar in die videoboodschap dacht ik dat ik echt dood ging. En wilde ik even aan ze vertellen wat er aan de hand was. En ik wist zelf niet wat er aan de hand was. Maar ik ging ze wel uitleggen dat ik onder andere begraven wilde worden. En dat bandje is ook wel een uur of zo. Dus
0: dit was voor je bedoeld voor je nabestaanden?
1: Ja, dat was een soort bericht zo van, nou ja, dit is aan de hand en ik wil begraven worden en het gaat niet goed. Hm. En dat was, maar dat was een totale paniek eigenlijk. En ik dacht dat ik dat bandje al lang had weggegooid. En toen ik het tegenkwam, wilde ik het alsnog weggooien. Maar toen vertelde Victor van Valk dus van, ja, ik zou, misschien gebruiken we het niet in de film, maar ik zou het nog niet weggooien.
0: Nee. En achteraf ben je blij, want het is de openingsshot van je film.
1: Ja, kijk, het duurde heel lang voordat ik echt overstag ging dat ik mijn donkere kant wilde laten zien. Want ik begon die film te maken van, ik begon eigenlijk een liefdeslicht film te maken omdat ik zo in depressief was. Dus ik wilde, langzaam kwam ik dan ook uit die depressie. En ik wilde absoluut niet terug naar die depressie. Want ik dacht, ja, daar kom ik net vandaan, dus dat gaan we niet doen. Maar later snapte ik natuurlijk wel dat het veel
0: waarachtiger wordt.
1: Nou ja, veel eerlijker eigenlijk. Veel eerlijker. En ook kwam ik erachter dat je eigenlijk eerst van jezelf moet houden, wil je echt van iemand anders houden. En om van jezelf te houden moet je ook jezelf gewoon totaal accepteren en al je imperfecties omarmen. En dat was wel wat ik langzaam maar zeker ontdekte. Dat dat een heel goed idee was eigenlijk om juist je zwakte te laten zien en te zeggen van oké, dit ben ik nou eenmaal en zo is het. Maar daarvoor wilde ik eigenlijk dat niet doen omdat ik niet zo'n zin had in een soort gekke kunstenaar of zo'n geesteszieke kunstenaarachtige sticker op je voorhoofd.
0: Een beetje zo'n cliché.
1: Ja, nogal een cliché. En je hebt daar, ja, ik had daar gewoon geen zin in om het daarover te hebben en ik had geen zin om dat te zijn. En ik schaamde me daar ook voor allerlei redenen. Maar toen ik eenmaal bedacht had van oké, dan gaan we dat wel doen. Toen dacht ik, ja, dan gaan we ook gewoon meteen vol erin, zeg maar. Dan vertel ik me gewoon, dan begint die film ook maar gewoon met het ergste.
0: Ja, ja, en in hoeverre is een psychose nou ook een bron voor jouw kunst? Want als je zelf geen psychoses hebt, dan stel je dat misschien voor, ja, als wat je dan hoort, leest, waanbeelden. Je kunt je voorstellen dat zoiets gewoon prachtige beelden oplevert. Ook al komen ze eigenlijk uit iets duisters misschien.
1: Ja, ik het is zeg maar na mijn eerste psychose wilde ik er eigenlijk niks mee in eerste instantie. Maar later was dat, toen ik weer werk ging maken, was dat wel wat me heel erg bezig hield. Van wat was dat dan? En het is een hele, ja, eigenlijk is elk kunstwerk wat je maakt wel een beetje vanuit jezelf bedacht. En vanuit een soort, het is eigenlijk een soort zelfportret. Dus je moet wel dealen, als je weer kunst gaat maken, moet je wel dealen met alles eigenlijk. En dus ook met die psychose. Maar het was niet per se een inspiratie, maar het was meer een noodzaak of zo om daar iets mee te doen.
0: Om ook te verwerken wat je was overkomen.
1: Ja, ook te verwerken. Maar ook, ik hou ontzettend van films waarin, ja, David Lynch-achtige films, die hebben ook wel iets mysterieus, psychotisch of zo.
0: Ja, of daarvan denk ik altijd, dat is, heeft hij gedroomd of ja, zo? Ja. Zoals dingen verschuiven. Hè?
1: En hij had ook heel veel last van depressies bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Leonard Cohen heeft dat ook wel. En Hieronymus Bosch heeft dat ook, zeg maar, in zijn werk. Dat je denkt van, ja, die hebben allemaal iets psychotisch of depressiefs. En daar hou ik ontzettend van, zeg maar. Ik kan eindeloos naar die schilderij van Hieronymus Bosch kijken en eindeloos naar Leonard Cohen luisteren. En die, ja, dat zijn gewoon een soort geestverwanten, zeg maar.
0: Hmm. Maar om het nou zelf te gaan doen,
1: dat zijn wel inspiraties, zeg maar.
0: Ja, want je psychiater raadde het dus af. Hmm. Die zei van, nou, je kan beter niet daarna terug gaan keren om daar nou kunst van te gaan maken. In je film zien we dat je dat dan toch gaat doen. Wat trouwens dus echt, ja, prachtig materiaal oplevert. Ik kan niet anders zeggen, maar de psychiater had in zoverre wel gelijk dat je dan vervolgens toch onderuit trok. Dus het lijkt me ook een soort duivels dilemma ergens voor jou als kunstenaar.
1: Ja, je weet nooit wanneer je zo. Kijk, als je psychotisch gevoelig bent, dan kun je dat elk moment krijgen. En dat is net zoals dat je misschien allergisch bent voor een bijensteek, dat je gewoon daar middelen voor meeneemt om daar iets tegen te doen, zeg maar. Dus ik ben daar niet bang voor nu. Maar het is niet zo dat, ja, het was niet zo dat ik dacht van, door dit te gaan verfilmen, zal ik wel weer een psychose krijgen misschien. Maar ik dacht juist dat ik het op kon lossen, zeg maar. Dat ik die... Ik heb ook in dat werk dat ik dan maak, en dat is in 3 hoofdstukken. En het laatste hoofdstuk heet The Healing. En daarin dacht ik van oké, dan is het... Dan ben ik weer gezond. Maar het is ook in de vorm van een 8. En dat is ook weer zoiets van circulatie, zeg maar.
0: Lemniscaat.
1: Of... Lemniscaat, ja. En dus dan... Ja, er is gewoon... Elke keer komt het weer terug, zeg maar. Dus er is geen einde aan.
0: Hmm. Maar er is wel een hele mooie film nu.
1: Ja, dat
0: en hoe gaat het eigenlijk... Nog heel tot besluit, maar hoe gaat het nu dan met jou?
1: En nu gaat het heel goed.
0: Ja. Ja.
1: Maar het gaat heel vaak heel goed. Maar dan gaat het soms heel slecht. Zeg maar. Dus, ja. Maar die periodes die zijn ja, relatief kort. En eigenlijk depressief zijn vind ik niet zo... moeilijk, want dat ben ik ook wel gewend, maar depressief worden is altijd een lastige.
0: Want dan voel je het weer aankomen.
1: Ja, dan ga je weer, dan denk je van, oh ja, dan gaan we weer. Maar het is zo dat ik bijna nu niet kan bedenken hoe het is om depressief te zijn, bijvoorbeeld. Dat kan ik me niks meer voorstellen.
0: Nee, dat is met pijn ook zo. Als ja. je weet dat het pijnlijk was, maar je kan de pijn zelf gelukkig maar. Ja. Want als je dat allemaal moest blijven herinneren, dan was het in de betere episodes natuurlijk ook vrij onprettig.
1: Ja, dat hebben ze goed bedacht, ja.
0: Ja, jouw film, ja, de ode ook aan Elspet Diederichs. Je ziet ook heel veel heerlijke kunsten jullie maken. Ik krijg er helemaal zin van. Het is dat ik het gewoon niet kan. Dus het is ook gewoon echt een ode aan kunstenaar zijn. En aan je vrouw en je leven met je kinderen en alles. Dus het is een donker en een lichte film. Dat wil ik nog wel even ook aan onze luisteraars meegeven. Vanaf morgen, Jeroen Kooijmans, Love 22 Love... te zien in de bioscoop. En er is dus ook een heel mooi boek, kunstboek bij uitgekomen. Heel fijn dat je vanavond naar Opium hebt willen komen om er iets over te vertellen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en nog even voor degene, ja, worstel je zelf misschien met suïcidale gedachten of heb je vragen voor iemand anders, dan kun je inderdaad, Jeroen noemde hem al, 113 bellen. Dat is de zelfmoordpreventielijn. En meer informatie hierover vind je op onze website mpoklassiek.nl/opium.

Dat was het Larghetto. Het tweede deel uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin, uitgevoerd door pianist Claudio Arrau samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Eliyahu Inbal.

0: klarinetist David Orlovsky hoorde je samen met zijn trio in het stuk Vodka Affinata van het album Paris Odessa.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Op woensdag dan hoor je in Opium altijd welke nieuwe film je voor de komende tijd vast in je agenda kunt zetten. Programmeurs van diverse filmtheaters tippen je hun persoonlijke favoriet uit het actuele aanbod. En vanavond hoor je Miranda van Gelder van De Scene in Utrecht.
2: Deze week tip ik graag de film Rosebush Pruning van de Braziliaanse regisseur Karim Aynous. Een zwarte, absurdistische familietragedie over een gezin waarin liefde, jaloezie en wrok al generaties lang door elkaar lopen. We maken kennis met een rijke Amerikaanse familie in het zonnige Catalonië. Vader en moeder hebben hun kinderen bepaald niet met gelijke liefde behandeld. En nu vader ouder wordt en moeder is overleden, komen de oude verhoudingen steeds meer onder druk te staan. De vier volwassen kinderen proberen ieder op hun eigen manier hun plek binnen het gezin te vinden. Maar ondertussen stapelen de frustraties zich op. Wat begint als een familiedrama, verandert langzaam in iets steeds donkerders en absurders. De film is gebaseerd op The Rose Tattoo van de Italiaanse schrijver Pier Paolo Pasolini. Maar Aynous maakt er een heel eigentijdse film van. Het scenario is van Eftemis Filippou, die ook de script schreef van Dogtooth en The Lobster, films van Yorgos Lanthimos. Diezelfde vervreemding zien we ook terug in deze film. En een belangrijk onderdeel van het creëren van die sfeer is de muziek. De elektronische score van Matthew Herbert geeft de film een voortdurend gevoel van onrust. Soms klinkt die bijna speels, maar onder die vrolijke oppervlakte zit iets dreigends. Alsof je voelt dat er ieder moment iets kan ontploffen. De muziek versterkt daarmee precies het contrast tussen de prachtige zonnige omgeving en de duistere verhoudingen binnen deze familie. Rosebush Pruning is een film die tegelijkertijd grappig, ongemakkelijk en behoorlijk meedogenloos is. Een film over familie waarin je misschien dingen herkent, maar waarvan je vooral heel blij bent dat je zelf niet aan deze familietafel hoeft te zitten. Rosebush Pruning is vanaf morgen te zien in de filmtheaters.

0: Het eerste deel uit het eerste strijkkwartet van Joseph Haydn hoorde je, uitgevoerd door het Butter String Quartet.
1: Bijna vergeten.
0: Met vanavond nostalgische swing jazz uit het Berlijn van de jaren 30 van de vorige eeuw. Trompetist en bandleider Kurt Wiedman beleefde destijds het hoogtepunt van zijn carrière. Hoewel de nazi's niet zoveel met jazz op hadden, lieten ze hem toch redelijk met rust. En ook toen de Tweede Wereldoorlog begon, kon hij blijven doorspelen. Hij trad ook op voor Duitse soldaten aan het front. Maakte dat Wiedman fout? Nou, dat is lastig te zeggen. Misschien zit het antwoord in de titel van dit liedje. Das Leben hat immer zwei Seiten.

Ja, en met Koert Wiekman eindigen we de show voor vandaag. Morgen een nieuwe opium. Dan zit op mijn plaats Shula Tas. En ze gaat praten met schrijver en scenarist Lex Palot. Deze maand verschijnt van zijn hand de roman In het licht van de leugen. Maar eerst zometeen om 8:00 het avondconcert met Bijtske de Jong, rechtstreeks vanaf de Delft Chamber Music Festival, met het openingsconcert vanuit Theater de Veste in Delft. Geniet ervan. En wij gaan eruit met muziek van Johannes Brahms. Tot volgende week weer. Doeg!

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je morgenavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ.
8: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo, in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Bijtske de Jong.
10: Goedenavond. En welkom bij het NTR Avondconcert, vandaag live uit Delft. Want vanavond ben je via de radio live bij een concert van het Delft Chamber Music Festival. Dit festival heeft een transformatie ondergaan. Eerder werd het Delft Chamber Music Festival altijd midden in de zomer georganiseerd.

En vonden alle grote concerten plaats in het Prinsenhof in Delft. Nou, de editie van vorig jaar ging niet door. Het Prinsenhof was gesloten vanwege een grote renovatie, is nog steeds gesloten. En het festival zelf had een begrotingstekort. Maar het festival is terug, nu dus in september en op een andere plek, namelijk in het theater. Elk jaar heeft het festival een thema en dit jaar is dat Butterflies, wat mooi past bij de transformatie die het festival zelf dus heeft ondergaan. En over dat thema zegt artistiek leider Ninoc Vatatze: met het thema Butterflies onderzoeken we hoe verandering ons vormt, zowel als individu als als samenleving. En dat kan uitstekend met muziek, want, zegt ze, muziek heeft de kracht om mensen anders naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. Vandaag is het festival van start gegaan. Vanmiddag klonken er al concerten op verschillende plekken in Delft. Je kon een muzikale route door de stad lopen en op allerlei locaties waren er dan muzici die een kort optreden verzorgden. Maar vanavond blijven we op één plek. Wat wel wisselt zijn de muzici die op het podium zitten. Na de pauze klinkt het tweede pianokwintet van Dvorak, gespeeld door onder meer Ninoc Vatatze, Georgi Kovalev en Harriet Krijg. En het werk Midsummer Moon van Rebecca Clark, een werk voor viool en piano. En dat wordt uitgevoerd door Ninoc Vatatze en Elina Vehelle. Voor de pauze staat het tweede strijksextet van Brahms op het programma, gespeeld door onder meer Asi Matathias, Flor de Coultre en Quirine Vierse. En het werk Set Papillon, passend bij het thema Butterfly, van Kaya Sarriaho. Nou, dat is een werk voor cello solo en dat, nou ja, past gezien de titel Butterflies, vlinders, dus bij dat festivalthema. Het duurt nog even voor het zover is. Het concert opent om 7:15. Maar tot het concert begint laat ik ook wat muzikale vlinders alvast horen. Schumann schreef namelijk het werk Papillon. Dat is een pianowerk dat bestaat uit 12 korte delen en een introductie.

0: Dat was een deel uit Papillon van Robert Schumann. Een selectie uit de 12 korte delen. Gespeeld door Erik Lesage. Muziek dus van Robert Schumann. Ja, en vlinders, butterflies, papillon. Dat is ook het thema van het Delft Chamber Music Festival dit jaar. En je bent vanavond live bij een concert vanaf dit festival. Dat concert kan elk moment beginnen. Ik verwacht over een minuut of twee. En dan opent het concert hier met een werk waarin het ook draait om vlinders. Het werk Set Papillon voor cello solo. En dat is een compositie van Kaija Saariaho. Een Finse componist die in 2023 overleed. En wordt gerekend tot de grootste componisten die Finland heeft voortgebracht. In haar werk Set Papillon, dus zeven vlinders, componeerde Saariaho in het jaar 2000. In de periode dat de repetities bezig waren voor haar opera L'amour de loin. En die vlinder die stond voor haar voor vergankelijkheid. Het stuk bestaat, de titel zegt het dus eigenlijk al, uit zeven miniaturen. Stuk voor stuk studies van aspecten van kwetsbaarheid en vergankelijkheid. En nou is het dus een stuk voor cello solo. Maar het wordt zometeen gespeeld door twee cellisten, afwisselend. En ik begreep soms ook samen. Nou, en dat zijn Harriet Krijg en Quirine Viersen. Voordat de eerste noten klinken, zal eerst nog artistiek leider van het festival Nino Kvetatse zich tot het publiek richten. En daarna neemt mijn oud-collega, oud-NPO-klassiek collega Lex Bolmeijer het van haar over. Hij is hier als zaalpresentator en zal dus soms tussendoor wat zeggen vanavond of iemand op het podium kort interviewen. Zoals gezegd is dit concert onderdeel van het Delft Chamber Music Festival. Dat festival is vandaag begonnen en duurt 5 dagen, tot en met zondag dus. Dit jaar is het programma opgedeeld in 3 lijnen. Je hebt het kamermuziekprogramma met intieme concerten door veelal bekende namen. Het talentprogramma, waar jong talent kans krijgt zich te laten horen in concertsetting en soms ook in masterclasses. En dan heb je nog het ontmoet- en ontdekprogramma. En dat is de randprogrammering. Dus dat zijn gesprekken, ontmoetingen, momenten van verdieping buiten de concerten om. En niet alles wat klinkt is klassiek. Er is namelijk ook late night jazz. Zo ook vanavond om 21:15 staat dat gepland. Het festivalthema is dus butterflies, dat had ik al een paar keer gezegd. Maar het thema van dit concert is Magical Garden. Het ontwaken van schoonheid. Nou, ik begin al wat zachter te praten, want het wordt heel stil in de zaal. Ik verwacht elk moment Nino Kvetatse het podium opkomen. En omdat we dus in een theaterzaal zitten, in Theater De Veste in Den Haag. En dus geen concertzaal, is de akoestiek niet geweldig voor klassieke concerten, maar daar hebben ze wat op bedacht. Daar vertel ik straks meer over. Eerst is dit Nino.
1: Goedenavond, ik ben Nino Kvetatse, pianiste en artistieke leider van Delft Chamber Music Festival. Welkom in Theater De Veste en bij het openingsconcert van deze editie, die plaatsvindt van 9 tot en met 13 september. Wat geweldig om iedereen te zien. We hebben vorig jaar ons festival stilgelegd. Onze hoofdlocatie, Prinsenhof, werd gerenoveerd. Dus we hebben tijd genomen om even na te denken, nieuwe plannen te maken en opnieuw op te bouwen. En vandaag staan we hier in ons nieuw huis met nieuwe ambities. Dit jaar hebben we een thema, butterflies, vlinders. Dus een symbool voor metamorfose, groei en nieuwe blik. Het hart van het festival blijft natuurlijk hetzelfde. Kamermuziek op het hoogste niveau, gespeeld door internationale topmuzici. Maar daaromheen willen we ook nieuwe vormen uitzoeken. Bijvoorbeeld zoals de spotlightconcerten, gesprekken, interviews, beelden op het podium, educatieve projecten enzovoort. Ons festivalteam heeft heel hard gewerkt om deze editie mogelijk te maken. En wij hopen dat jullie gaan genieten van deze bijzondere 5 dagen. Tijdens de hele festival hebben we geweldige Lex Bolmeier gevraagd om concerten toe te voegen, gesprekken te voeren. En voordat hij met groot applaus het podium van mij overneemt, ik wil u bedanken voor geduld, voor aanwijzigheid en voor liefde voor muziek. Onze deuren en onze harten staan open, net als Delft Chamber Music Festival 2026. Dank je wel.
0: Artistiek leider van het festival, Nino Kvetadze. En de microfoon is nu bij Lex Bolmeier.
2: Dank je wel, de nog veel geweldigerder Nino Kvetadze. Goedenavond, lieve mensen. Moeilijk, zo'n overgang. Ik zeg lieve mensen, dat is een beetje raar. Ik ken jullie helemaal niet. Maar ik heb steeds vaker de behoefte om het publiek zo te adresseren. In deze tijd waarin we steeds vaker met hele grimmige berichten worden overstelpt, denk ik van nee, maar er is toch ook een heel andere manier van elkaar aanspreken. Dus jullie zijn lief, want je bent hier en je houdt van muziek. Ik sluit me helemaal aan bij Nino. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik ga een beetje fungeren als een soort postiljon, gastheer. Iemand die de draadjes aan elkaar knoopt. Want bij zo'n festival is het fantastisch als je lijnen kunt uitzetten vanuit de muziek, hè, naar de beeldende kunst of naar de poëzie of naar de maatschappij, naar de biologie. En zo proberen wij eigenlijk als het ware een spinnenweb te creëren. En u begrijpt dat dat maar één doel heeft en dat is om jullie te vangen. En dat gaat ons zeker lukken. Want het is een schitterend festival met een prachtige thematiek. We beginnen met Cet Papillon van Kaija Saariaho, Finse componist, de hedendaagse componist, die dit schreef nadat ze had gewerkt, en het, zoiets kost altijd jaren, aan een opera, L'amour de loin, over die, maar ja, grootse, overstelpende, romantische liefde, of het verlangen naar de liefde die zo groot is, of dat verlangen is zo groot, dat daar niks anders op kan volgen dan de dood. En dat gebeurt dan ook, dat is opera, liefde en dood. Daar gaat het eigenlijk altijd over. Het is heel simpel, je hoeft nooit een synopsis te schrijven. Dit is de samenvatting van het hele verhaal. En toen had ze behoefte om iets kleins te maken. Terug naar misschien wel het intieme. De beweging van de vlinder. Het kortstondige, het vliegensvluggen, dat wat niet beet te pakken valt en dat toch probeert te vangen in noten, in magische noten. Die geweldige paradox door twee topmuzici, oorspronkelijk voor cello solo trouwens, hier zijn ze samen, Harriet Krijg en Quirine Viers. Ik wens u een geweldige, betoverende avond toe.
0: Daar zijn ze, Harriet Krijg en Quirine Viersen. Ze maken samen een buiging en spelen dus dat werk van Kaija Saariaho.

0: Fred Papillon, werk voor cello solo van Kaya Sarriaho. Hier afwisselend gespeeld door celliste Harriet Krijg en celliste Quirin Viersen. Na de laatste noot omhelsten zij elkaar. Ze zaten naast elkaar op het podium. En met deze noten, deze klanken, openden zij het openingsconcert.
1: Het is voorbij voordat je er erg in hebt.
0: Dit is Lex Bolmeijer.
1: Het is wel zo magisch. Harriet Krijg en Quirin Viersen komen zo meteen terug, maar dan ontpoppen ze zich tot een formatie van 6 voor het tweede strijksextet van Brahms. Daar moeten we even voor changeren. Dat gaat nu gebeuren. Dat is altijd een verschrikkelijk moment, dus daarom sta ik weer hier. Brahms zometeen, die gaat er veel meer tijd voor nemen. Hè. We zijn vandaag op dag 1 in de wereld van de rups. En dat is zinderend van frisheid en van sensualiteit en vreugde. Alsof de rups je nooit genoeg door de natuur volgen op zijn tocht. In de ochtenddauw, dat zometeen. Het is het Delft Chamber Music Festival. Dit kan niet bestaan zonder steun van de gemeente. En daarom vind ik het wel heel leuk om ook even de wethouder van cultuur op het podium te roepen. Ida de Boer, dames en heren. Zij is mede verantwoordelijk. Ida de Boer. Houdt u van muziek?
2: Ja, ik ben er wel mee opgegroeid, moet ik zeggen. Mijn vader die had voor mijn, ik denk, 12e verjaardag of misschien wel 10e verjaardag gitaar voor me gekocht. Dus vroeger hadden we ook thuis kleine huiskamerconcerten. Ja, iets minder dan...
1: Van dit niveau bedoel je?
2: Ja, iets minder van dit niveau.
1: Iets minder, ze is heel bescheiden, iets minder.
2: Nu maak ik zelf iets minder muziek, maar ik ga nog wel heel veel naar concerten toe.
1: Kan je nog, want je bent verantwoordelijk, en ik denk, kan je nog genieten? Kan je nog je overgeven? Want ja, je bent natuurlijk met begrotingen bezig en met onderhandelingen, maar kan je hier nog zitten en denken bij zo'n stuk? Ah.
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben weer helemaal verrast. Ik zat hier en ik denk dat ik nog nooit zoiets eerder heb gehoord. En ik heb ook heel veel zin om hier weer over te praten met andere mensen zometeen. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Ja.
1: De wereld van de vlinder gaat over incubatie, zou je kunnen zeggen. Er is tijd nodig om los te laten en te groeien. Hoe zit het in de politiek?
2: Loslaten en groeien?
1: Ja. Tijd nemen voor beslissingen en voor toekomstvisie. En...
2: Ja, veel tijd, veel visies. Maar ook goed om over dingen goed na te denken, hoor.
1: Ja, maar heb je daar ruimte voor?
2: Om er goed over na te denken.
1: Moet je gewoon eigenlijk altijd maar weer achter de jacht van vandaag en morgen?
2: Ik denk allebei een beetje. Hè? Dus soms is er gewoon haast gevraagd. Maar over de dingen die we echt belangrijk vinden, moeten we natuurlijk goed nadenken.
1: Goeie poeder.
2: Politiek correct.
1: Ik praat met een politicus. En ik vind het heel leuk. Ja, maar dat meen ik serieus. Ik ga natuurlijk zeggen, ik wil vragen hoe belangrijk is dit festival voor Delft? Het is een jaar stilgestaan, nu is het weer terug. Maar je gaat natuurlijk zeggen dat geweldig is.
2: Ja, zeker. Het is fantastisch. Ja, moet ik iets anders zeggen? Nee, precies.
1: Waarom?
2: Wat wel heel bijzonder is, is dat we hier natuurlijk echt top kwaliteit muziek hebben. Echt internationaal niveau. En dat is iets waar we al zelf heel erg trots op zijn. En ik denk wat ook heel mooi is aan zo'n cultuuraanbod, is dat er voor ieder wat bij zit. En dit is zo uniek en ik ben heel erg trots op dat we dat in Delft hebben.
1: En dan een jaar stilleggen, stilvallen en dan weer. Dat is dus ook een voorbeeld van eigenlijk transformatie.
2: Ja, en ook dat even afstand nemen, denk ik, en over nadenken, waar we het net denk ik ook over hadden. Maar ik vind het dan ook wel heel erg mooi dat het thema wat is gekozen, Butterflies, daar toch ook wel ook op reflecteert. Dus die transitie en ik ben heel erg benieuwd hoe de komende dagen ook laten zien wat voor transformatie het festival heeft doorgemaakt.
1: Dat is heel fijn. Nog één ding. Er komt niet alleen deze internationale topmuzici, maar ook talent, jong talent, young masters, masterclasses zijn er. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk belangrijk op elk gebied. In de politiek, in de muziek, in de cultuur, overal. Gaan wij, vind jij, in het algemeen goed om met talent?
2: Zo, dat is wel een vraag. wat ik wel heel mooi vind is dat Door talent te laten zien, inspireer je ook weer andere mensen die misschien nog niet durven om die stap te nemen. Dus dat vind ik ook wel heel erg mooi aan talent laten zien op dit soort festivals. En ook laten zien hoe erg wij het waarderen. De creatieve industrie is best lastig. Maar dat wij ook laten zien als stad hoe belangrijk we het vinden dat mensen zich daarin kunnen ontpoppen.
1: Mooi. We zijn van start gegaan. Dit is een beetje ook de officiële opening natuurlijk. Wat zou jij, Ida de Boer, het publiek, en niet alleen het publiek dat hier aanwezig is in de Veste, maar ook de luisteraars van NPO Klassiek tenslotte, die meeluisteren, mee willen geven voor de komende dagen?
2: Nou, ik wil ten eerste iedereen natuurlijk verwelkomen en in Delft ook de luisteraars thuis. En ik hoop dat iedereen hier nog ook heel veel gaat zien van de andere dingen die plaats gaan vinden tijdens het festival. Er is nog ontzettend veel te zien. En heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat wens ik jou ook toe. Dankjewel, Ida de Boer. Zij zijn er helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. Brahms, tweede strijksextet. De wereld van de rups.
0: Dat was Lex Bolmeijer met dus wethouder Ida de Boer. En zometeen dus dat tweede strijksextet van Johannes Brahms. En dat wordt gespeeld door Elina Vehelle, Asi Matatias, Floor de Coultre, Georgie Kovalev, Harriet Kruijf en Quirine Viersen. Alle zes nu op het podium, maken een buiging en dan is het aan Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Strijkzegset nummer 2 van Johannes Brahms, live gespeeld door Elina Wehelle en Asi Matatias op viool, Floor Lecoultre en Georgi Kovalev altviool en Harriet Krijg en Quirine Viersen cello. Live in Delft vanaf het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival. Ja, de tweede sextet schreef Brahms rond 1865, een paar jaar. Daarvoor was zijn relatie stuk gelopen met een Agathe. En ja, als je het wist, dan had je het kunnen horen dat Brahms haar letters van haar voornaam in dit stuk verwerkte. De noten A, G, A, H, oftewel B en E, die vormden een motief. De T moet je er zelf bij bedenken, maar ja, dat is geen noot. De zes muzici maken een buiging hier op het podium van Theater De Veste in Delft. En nu is het pauze hier.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, en na de pauze staan er nog twee stukken op het programma. Summer Moon van Rebecca Clark en het tweede pianoquintet van Antonin Dvorak. Met achter de vleugel Nino Kwatatse, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. We hoorden haar net al even op het podium. Dan zit ze zelf achter de vleugel na de pauze. Maar nu zit ze naast me. Welkom.
2: Dankjewel en dankjewel voor jullie komst.
0: Ja, het festival is weer terug. Zoals je zelf al zei, vorig jaar geen editie. Nu is het festival er in een vernieuwde vorm. Op een nieuwe plek, in een nieuwe maand. Maar als je kijkt naar de programmering. Wat voor belangrijke transformaties, metamorfoses heeft het festival dan ook nog ondergaan?
2: Ja, inderdaad. We zijn op nieuwe locatie, nieuwe data. En als ik heb ook gezegd net op het podium. Ja, de hart van het programma blijft natuurlijk hetzelfde. Kamermuziek die we zoveel houden. En, maar we proberen om rond ons te kijken. En bijvoorbeeld met spotlight concerten. En de spotlight.
0: Wat is dat? Ja.
2: Ja, dat is een spotlight op één artiest die bijvoorbeeld iets nieuws heeft om te zeggen. Dit jaar hebben we Dominique Vleeshuis uitgenodigd. Hij heeft ook heeft heel veel met AI gewerkt. En dat is echt een hele interessante ding om te nu uit te zoeken voor de muzici ook natuurlijk. We hebben ook gesprekken, interviews met verschillende persoonlijkheden van verschillende beroepen. Dus het is niet alleen maar muzici, maar ook dus filosofen, fotografen, ecologen. En dan probeer automatisch ook aan het thema om te verbinden en uit te zoeken hoe dichtbij zit muziek eigenlijk bij ons, bij iedereen. En verder natuurlijk, we gaan door met ons Young Master programma. Dus we stellen heel veel aandacht aan jong talent. En in deze editie, we hebben ook een paar hele mooie nieuwe composities die speciaal voor Delft zijn gemaakt en gecomponeerd. En natuurlijk, u hebt ook zelf gezien vanavond dat er is ook een nog een laag op het podium. Dit is een beeld die we hebben tijdens het concert. Dat kunnen we gebruiken dankzij Rijksmuseum. De beelden van Maria Sibylle Marian. En gemaakt door Frauke van Velden. Dus het is echt bijzonder dat we kunnen ook een soort van nog bredere ervaring bieden aan ons luisteraar. Maar we zijn alleen maar eerste stappen natuurlijk. Dus het is een eerste festival. Dus we zijn aan het kijken wat werkt, hoe het werkt. En ja, wat vindt ons publiek interessant.
0: Want eerste stappen naar wat? Wat levert het op, deze nieuwe ideeën in de programmering?
2: Ja, meerzijdigheid van muziek. Dat muziek is voor iedereen en niet alleen maar voor bepaalde mensen die misschien muzieklessen hebben gekregen toen. Maar echt van ieder, vanaf heel klein tot heel jong. En dat willen we ook uitzoeken. Wat ziet er in ook? En, want muziek is niet alleen maar mooie melodieën, maar componisten hebben zoveel ideeën ingestoken in de stukken die ze zo hebben gecomponeerd. Dus we willen ook die mensen in het concertzaal om uit te nodigen die misschien nooit nog in het concert zijn geweest. Dus dat is ons doel ook.
0: Nieuw publiek bereiken, ja. Het thema van het festival is Butterflies. Maar dit concert zelf heeft ook een thema. Magical Garden, het ontwaken van schoonheid. Hoe merken we dat in de tweede helft?
2: Ja, in de tweede helft, we beginnen met een stuk van Rebecca Clark, het Midsummer Moon. Dus het is echt over natuur natuurlijk. En dat hoort je ook zelf, dat het is echt een gevoelige stuk, vol met kleuren. En het Dvorak Piano Quintet is echt met de wortels in het aarde, kan ik zeggen. Ja, en gebaseerd ook op folkmuziek en natuur natuurlijk. En dus natuur is ons thema. Deze Magical Garden natuurlijk, alles is begonnen. Ook de fases van Butterflies, van de vlinders zijn. Ja, het begint alles in natuur en dan gaan we door.
0: Heerlijk. Nou, dat staat ons nog te wachten. Ik heb beloofd dat ik het kort hou, zodat jij je klaar kan maken voor de tweede helft. Nino Kvatadze, ontzettend dank dat je even hier wilde komen. Ja, zometeen dus na de pauze dat werk van Rebecca Clark en van Dvorak. Maar zolang de pauze duurt, laat ik wat muziekstukken horen die ook aansluiten bij dat thema Magical Garden. Als eerste is dit een werk van Alan Hovhaness, een Amerikaanse componist uit de vorige eeuw. En hij schreef deze sonate voor fluit en harp met de titel The Garden of Adonis. En daarin hoor je hoe een tuin weer tot leven komt na de winter.

Eugenia Zuckerman en Yolanda Condonassis speelden deze sonate voor fluit en harp, The Garden of Adonis, van Alan Hovhaness. Ja, de tuin is voor veel componisten een inspiratiebron geweest. Van Lili Boulanger is dit Du Jardin Clair, van een lichte tuin.

Daria van den Bergen speelde D'un Jardin Clair van Lili Boulanger. En deze Lili Boulanger werd een paar jaar na Rebecca Clark geboren. Lili Boulanger stierf heel jong en Rebecca Clark werd 93. Nou, van Rebecca Clark is zometeen het eerste werk dat hier klinkt na de pauze bij het Delft Chamber Music Festival in Theater de Veste in Delft. Het publiek stroomt de zaal weer binnen. De pauze is bijna voorbij. En deze Rebecca Clark is een Britse componist. Die leefde van 1886 tot 1979. En ze begon met haar, op haar 16e met een studie aan het conservatorium in Londen. Lang kon ze daar niet studeren, want haar ouders waren genoodzaakt haar van school te halen. Omdat haar harmoniedocent een oogje op haar kreeg. Dat zou nu misschien eerder een reden zijn om hem te ontslaan. Maar toen was het dus Rebecca die van school moest. Maar aan een ander conservatorium studeerde ze alsnog af. Na haar afstuderen deed ze mee aan een belangrijke compositiewedstrijd. Daarvoor gebruikte ze wel een mannelijk pseudoniem, de naam Anthony Trent. Ze won de tweede prijs. Aan haar carrière als componist kwam een einde toen ze trouwde in 1944... Zij zette zich vanaf dat moment in voor de carrière van haar man en schreef zelf weinig muziek meer. Maar in 1976, 3 jaar voor haar dood, werd haar muziek herontdekt door een radiopresentatrice in New York, die haar uitnodigde voor een interview en een compositie van haar uitzond. En sindsdien neemt de populariteit van haar muziek weer toe. Van haar klinkt zometeen live gespeeld hier in Delft, Midsummer Moon. Dat is een werk voor viool en piano uit 1924. En dat wordt zometeen gespeeld door Nino Kwetatse. Zij is dus de artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. En pianiste. En door violiste Elina Vehelle. En ik zei het al eerder, we zitten dus in een theaterzaal. Een zaal van Theater de Veste voorheen. Zat het festival altijd in de Prinsenhof in Delft. Dat wordt nu grondig gerenoveerd. Is een paar jaar niet beschikbaar. En dus moest het festival een ander nieuw festivalhart zoeken. Dat werd dus dit theater. Maar goed, een theaterzaal klinkt natuurlijk heel anders dan een concertzaal. En dus is er besloten om te kijken wat daar aan te doen viel. Want eigenlijk is de akoestiek in deze zaal heel droog. Zeker niet geweldig voor klassieke concerten. Maar daarom heeft de organisatie geïnvesteerd in een systeem om het toch beter te laten klinken door middel van een kunstmatige galm. Na Midsummer Moon zometeen van Rebecca Clark zal Lex Bolmeijer het podium weer even opkomen, mijn oud-collega van NPO Klassiek. Hij is de spreekstalmeester, mag je wel zeggen. En hij zal dan iemand interviewen en ik heb begrepen dat dat degene is die de projecties, de beelden die hier geprojecteerd worden, heeft gemaakt. Want het publiek, via de radio zie je dat natuurlijk niet, maar het publiek hier ziet achter op het podium een groot doek met steeds wisselende beelden daarop. Het zijn geen hele, het zijn wat abstracte beelden. Maar ze hangen samen met het thema Butterflies. Dat is het thema van dit festival dit jaar. Dit concert heeft overigens ook een eigen thema. Dat is Magical Garden. Het ontwaken van schoonheid. Dat is de ondertitel van dit concert. En ik sprak in de pauze, aan het begin van de pauze, Nino Kwetatse. Dus de artistiek leider van het festival. En had het over wat er zoal te doen is en ook wat er veranderd is dit jaar bij het festival. Eerder vandaag begon het festival al met een stadsopening, zo werd dat genoemd. Op verschillende plekken in Delft was muziek te horen en met een wandeling kon je zo van de ene naar de andere plek lopen. Een muzikale route door Delft dus. Zometeen na dit concert is er nog late night jazz. Dus er is niet alleen klassieke muziek bij het Delft Chamber Music Festival. Morgen is er bijvoorbeeld een
fietsrouteconcert. Dus dan stap je op de fiets en dan ga je langs verschillende plekken met mooie concerten. Nou, misschien zometeen nog meer over wat er te horen is. Maar nu, dat hoor je aan het applaus, is het tijd voor muziek. Nino Kwetatse en Eline Vehele zijn op het podium voor Midsummer Moon van Rebecca Clark.

0: Midsummer Moon van Rebecca Clark. We worden live Nino Kertatse en Elina Vehele. Een stuk uit 1924. Nou, er vindt nu opnieuw een changement plaats op het podium.
1: En meteen even bespreken hoe het
0: daar
1: was.
0: Daar is ook Lex Bolmeijer.
1: Die twee. Rebecca Clark is de naam. Klein juweel, klein wonder alweer. Rebecca Clark, een van die vele vrouwelijke componisten waar je jarenlang nooit iets van gehoord hebt. En die laatste jaren weer boven tafel komen. Er gebeuren dus ook nog goede dingen deze tijd. Dat is fantastisch. Er wordt weer even gechangeerd, want ja, kom maar op, heren, dames. Voor de Dvorak, piano quintet. Dan gaan we in de verbeelding van Nino de grond in. Dat, de muziek van Dvorak gaat over wortels. Dus dat geeft mij even de gelegenheid om even aandacht te vragen voor de beeldende vormgeving. Ik hou er enorm van bij concerten, trouwens bij alles. Als het niet maar één ding is, maar als je van verschillende kanten wordt belaagd en bestookt, dan word je als het ware ingesponnen. Nou, dat is hier dus ook zo. Niet alleen door verhalen en muziek, maar ook door die beelden. En die zijn gemaakt door Frauke ten Velde. En die is hier. Frauke, wil je even naar voren komen? Of ben je gevlucht? Oh, daar ben je. Wat een fantastische beelden heb jij gemaakt. Ben je zelf ook een beetje tevreden?
2: Ja, ik ben heel erg tevreden met hoe het eruit ziet. Want je kan het natuurlijk van tevoren bedenken. Maar uiteindelijk moet je het hier maken met een heel team mensen. Ja.
1: Gelukkig niet alleen. Wat was je opdracht eigenlijk?
2: De opdracht was heel mooi. Dus eigenlijk Nino kwam al met een best wel uitgebreid concept over de hele metamorfose van een vlinder als rode draad voor de hele programmering van de muziek en elke dag. Dus dat was eigenlijk een heel mooi startpunt om daarop verder te gaan.
1: Dus jij moest iets doen met metamorfose?
2: Ja, ik denk dat we eigenlijk in de eerste gesprekken meteen al wel ertoe zijn gekomen dat het mooi zou zijn als het toneelbeeld bijvoorbeeld verandert, zelf ook een metamorfose doorgaat. En natuurlijk, welk beeld ga je kiezen? Hè? Welke beeldtaal ga je kiezen voor dat hele festival?
1: En wat heb je toen bedacht? Ben je naar de het ligt voor de hand omdat je denkt vlinders. Oké, je gaat naar vlinders kijken. Of ben je naar de muziek gaan luisteren? Of ja, misschien wel allebei.
2: Nee, ik ben echt op het thema gegaan. Dus we hebben het over vlinders gehad en metamorfose. En dus die beeldtaal die daarbij ontstaat. Je hebt het, bijvoorbeeld het ei, kwetsbaarheid, de eerste stapjes. Spanning van wat gaat er gebeuren in een cocon. Maar ook de bevrijding van een vlinder als je dan eenmaal een vlinder bent. Nou, dat zijn allemaal beeldspraak elementen die je ook kan gebruiken voor beeld. En wat moest ik aan denken? Ik moest dan meteen denken aan het werk van Maria Sibylla Merian. Ik weet niet of sommige mensen haar werk kennen.
1: Wie kent het werk van...
2: Ja, jawel. Ze is best wel heel erg bekend.
1: Hoor. Hier is de Rute, ja, is beeldkunstenaar. Ja, vind je het gek?
2: Natuurlijk.
1: Ja. Maar verder niemand. Oh! Maar het is donker, hè, bij jullie.
2: Oh ja.
1: Maar dat is dan leentje buur spelen bij een ander dus? Om geïnspireerd te raken?
2: Zeker.
1: Meer dan in de natuur zelf of in de muziek?
2: Ja, klopt. Ja. Haar werk is gewoon heel erg mooi en beeldend en uitgesproken. Ze maakt hele verfijnde, eigenlijk bijna een soort van wetenschappelijke tekeningen, maar dan heel mooi vormgegeven. En toen, dat sprak heel erg aan. En ik heb ook haar echte boeken gefotografeerd. En aan de achterkant van de bladzijde zie je de doordruk van die tekening. En dat sprak ook meteen tot de verbeelding van, niet alles is meteen zichtbaar. En dat werkte mooi.
1: Ja, ik vind het prachtig dat het zo lang glijdt, hè? Dus inderdaad, die reis die je doormaakt. Je bent even vergeten soms, dan luister je en dan kijk je weer. Hé, we zijn ergens anders. Zo ga je ook door de muziek heen en trouwens ook door het landschap. Heb jij bij alles ook, bij elk stuk eigenlijk een andere kleur en toonzetting? Maar dus ook voor morgen, dan gaat het heel vrolijk over zijn dood, hun lente. Een sterven und leben naar Goethe. Dus dat is de fase dat de rups als het ware afscheid gaat nemen van het leven. Met de derde symfonie van Beethoven door vier mensen. En de metamorfose van...
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zwarter, donkerder.
2: Nee, niet per se. Nee, meer uitgesproken. Misschien wat scherper. Niet met,
1: ik heb geen idee wat je dan
2: bedoelt. Niet met pioenrozen en krullerige planten, maar eerder met bijvoorbeeld harde patronen van vlinders. Of sommige vlinders hebben hele scherpe vormen in hun. Ze heeft rupsen getekend met stekels en zo. Dus dat soort, meer dat soort beelden. Ja.
1: En dan hangen er ook weer die, ja, wat zijn het? Iris de Rutte, die noemde het snaren.
2: Ja.
1: Die vond het zo mooi dat die muziek als het ware opgenomen werd in het beeld. Dat is een groot compliment aan jou, Dres.
2: Ja, maar ik vind dat mooi. Ja, mooi gezegd. Ik weet niet waar u zit, maar dank u wel. Ja, mooi.
1: Maar dat is ook een beetje, want wat dat en die wat is het voor jou? Die
2: ja, het draadgordijn heet het eigenlijk. Ja.
1: Maar het draadgordijn is weer mooier dan gordijnen.
2: Ja. Nee, het toneelbeeld is elke keer anders. Dus dit is alleen vanavond. Morgen staat er weer heel wat anders. Dus elke avond transformeert ook het hele decor mee.
1: En het publiek transformeert ook. Maar deze mensen zijn er morgen ook allemaal weer. Frauke, dank je wel. Ik vind het prachtig. Ja. En het is een groot succes. Dank je wel. Ja, ze zijn er. Voor het pianoquintet van Dvorak dat deze avond tot een goed einde gaat brengen.

Het applaus is voor de muzici die nu het podium opkomen. Dat zijn Nino Kotatse, Elina Verhelle, Asi Matatias, Georgi Kovalev en Harriet Krijg. Zij spelen dus het tweede pianoquintet van Antonin Dvorak.

0: Piano Quintet nummer 2 van Antonín Dvořák. Live gespeeld door pianiste Milo Kvetadze. Door Elina Vehele en Asi Matatias op viool. Door Zhukovalev, altviool en Harriet Krijg, cello. Live in Theater de Veste in Delft. Ja, en met dit quintet eindigt dan ook het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival van dit jaar. Het festival duurt nog tot en met zondag. Het avondconcert van overmorgen wordt ook opgenomen. Dat is op 17 september te horen hier in het NTR Avondconcert. Het applaus hier gaat denk ik nog even door, maar ik geef hem snel over naar mijn collega, want het is tijd voor Passaggio Late Night vanavond met Karel den Hertog.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Hey Lex, daar was je weer op NPO Klassiek. Als zaalpresentator van het concert, het avondconcert vanavond in Delft. Wat fijn om je weer te horen. Maar ook een beetje vreemdend. Zoveel jaren was jij het vaste stemgeluid van dit programma. Je wordt nog steeds gemist. En ook ik luisterde veel en graag op de drempel van de nacht naar jouw karakteristieke presentatie. Maar daardoor heb ik nu wel een lichte brainwave. Als jij op de radio bent geweest, dan is het middernacht, toch? 12 uur, radio uit, oogjes toe. Maar nee, wacht. Ik moet nog beginnen. Nou, snel open die schuif. Welkom bij Passaggio Late Night.

Close Cover van de Belgische componist Wim Mertens, hier gespeeld door het onnavolgbare en altijd verrassende Lautencompagnie onder leiding van Wolfgang Katschner.

0: De Vrijplaat.
1: Lang geleden, toen ik nog conservatorium deed, toen richtte ik samen met vrienden een strijkkwartet op. Tegenwoordig heet dat strijkkwartet het Dudok Kwartet. Ik heb er niet lang in gezeten, 1-2 jaar. Sinds ik eruit ben, toen zijn ze pas echt goed geworden. Maar het was voornamelijk de keuze, echt strijkkwartet spelen op hoog niveau. Dat is totale toewijding. En ik deed op dat moment nog heel veel andere dingen. Dus ik wist dat het niet mijn pad zou worden. Ik ben ze altijd blijven volgen. Ik vind het een van de beste strijkkwartetten die wij in Nederland hebben. Het Dudok strijkkwartet. Dus met veel plezier. Maar in die jaren dat ik met Judith van Driel, David Faber, Mark Mulder, als wij dan repeteerden meerdere keren per week, dan luisterden we ook veel muziek. En David, de cellist, was ook een groot liefhebber van de jazz. En ik kende die wereld eigenlijk niet. Dus hij brandde eindeloos veel cd'tjes voor me. Want hij vond dat een lacune in mijn muzikale opvoeding. En terecht. Heel veel heeft hij mij leren luisteren. En een van die ontdekkingen was het Turtle Island String Quartet. Ik kende ze toen niet. Ja, ze zijn best wel beroemd. En het zijn vrijbuiters als strijkkwartet. Ze spelen veel jazz, ook wel klassiek. Ze zijn klassiek geschoold, maar ze waren een beetje de eerste die op zo'n hoog niveau jazzmuziek arrangeerde voor strijkkwartet. Kijk, tegenwoordig hebben we veel strijkkwartetten die breed georiënteerd zijn. Veel fantastische jazzstrijkers. Maar Turtle Island String Quartet, dat waren de wegbereiders. Misschien samen met het Kronos Quartet. Dus ik heb een cd meegenomen uit 1988 alweer. Turtle Island String Quartet met A Night in Tunisia.

Ja, lekker. Muziek van Dizzy Gillespie. Gespeeld door Turtle Island String Quartet. En voor dit arrangement kregen ze een Grammy-nominatie. Ze hebben heel veel cd's gemaakt. Misschien ga ik er nog wel vaker wat van laten horen. Dit geweldige kwartet uit San Francisco. Turtle Island String Quartet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Isabelle Faust viel samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini met het Rondo voor Vioolorkest KV 373 in C grote ters van Mozart.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde

Debussy kent vruchtbare dagen, zo begin van 1893. Hij componeert een paar van zijn meesterwerken. Maar zelf is hij niet snel tevreden en hij beklaagt zich bij zijn vriend en medecomponist Ernest Chausson. Dat is ook wel zo'n somber mans. Samen kunnen ze heerlijk somberen, maar ze hebben ook een paar heerlijke dagen op het kasteeltje aan de Marne van Ernest Chausson en zijn familie. Ze schrijven elkaar ongelooflijk veel in dat jaar 1893. En Debussy werkt aan zijn strijkkwartet. En hij denkt erover om het op te dragen aan zijn vriend Ernest Chausson. Maar die heeft wat kanttekeningen over de muziek. 2 juli 1893, zondagmiddag. Beste vriend, ik moet ertoe komen u te schrijven en dat betekent niet dat ik het niet zou willen, maar ik ben mateloos somber en het lijkt me niet geschikt u met die somberheid lastig te vallen. Wilt u mij niet van moedeloosheid beschuldigen, u die zich zo royaal inspant om mij erbovenop te helpen en mijn leven richting te geven? Sinds u weg bent, ben ik teruggevallen in troefheid. En het lijkt wel of ik iedere steun ontbeer. Ik probeer te werken als een steenhouwer, maar het helpt niet om die zwarte melancholie te verjagen die mij ontevreden maakt over wat ik doe. Ik denk dat het een voorbijgaande, slechte periode is. Maar ik lijd er evenzeer onder dat ik tegen mezelf moet vechten als dat ik die strijd niet altijd win. Wat de finale van het strijkkwartet betreft, die krijg ik maar niet zoals ik het hebben wil. Ik ben er wel 3 maal te vergeefs aan begonnen. Het is benauwend. Van harte hoop ik van u te horen dat bij u alles naar wens verloopt. Dat zou me vreugde schenken. Het is net alsof het om mijn eigen muziek gaat. Uw Claude Debussy.

Door de reserves die Chausson had, werd het werk uiteindelijk opgedragen aan het Isaïe-kwartet, dat eind 1893 ook de première verzorgde van dit prachtige strijkkwartet van Claude Debussy. Een andere vriend en collega-componist, Paul Dukas, je weet wel die van de tovenaarsleerling, die wist het werk wel op waarde te schatten. En hij noemde dit tweede deel van een werkelijk verfijnde poëzie en verheven verbeelding. Heer, heer, zou ik willen zeggen. Het werd hier ook verfijnd gespeeld door Quatuor Arrote.

0: Dan in jene nacht een koorlied van Ainojaanu Rautovaara, de Finse componist, gezongen door Helsinki Kamerkoor online van Nils Schwekendijk.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

0: een klein wiegeliedje van Karel Ham. Komt van de cd van onze Hollandse nieuwe deze week. De cd Unforgotten. Niet langer vergeten, want het is al de tweede cd die pianist Camille Boomsma wijde aan de pianowerken van voornamelijk Gerard Ham. En gisteren vertelde Camille dat hij de stapels bladmuziek een aantal jaren geleden in handen kreeg gedrukt van de erven van de familie Ham. En hij spitte dat door en maakte een selectie van de mooiste werken. En tussen die deeltjes vooral veel muziek van Gerard Ham, maar dus ook dit kleine wiegeliedje van Karel Ham, de zoon van Gerard. Maar wie waren die Hammen nu eigenlijk?
1: Gerard Ham, hij leefde van 1835 tot 1904. En het grootste gedeelte daarvan woonde hij in Venlo. En daar was hij eigenlijk mateloos populair. Hij was lid van verschillende culturele gezelschappen, literatuurgezelschappen. Een leuke anekdote is, hij deed mee aan een compositiewedstrijd in Amsterdam en die won hij. En bij terugkomst in Venlo werd hij onthaald met een fakkeloptocht, georganiseerd door de verschillende muzikale gezelschappen al daar. Dus dat zegt ontzettend veel over zijn populariteit daar. Dus hij was echt een speel in het web. Hij schreef circa 500 werken, dus een ontzettend groot oeuvre eigenlijk. Voor allerlei bezettingen, heel veel liederen, voor koor, piano solo, maar ook kamermuziek. Hij speelde zelf piano en viool op een zeer verdienstelijk niveau. Ja, en zijn zoon Karel, die werd geboren in Venlo en die heeft eigenlijk een vergelijkbaar leven geleden. Die heeft denk ik de erfenis van zijn vader ook willen voortzetten. En ja, die goede naam van de Hams in Venlo willen behouden. Zelf componeerde hij ook veel wat minder misschien dan zijn vader. Maar ook nog steeds een redelijk groot oeuvre met 350 werken. En een mooie uitspraak van hem is dat hij een geboren romanticus is en er als één zal sterven. Ja, en dat geldt eigenlijk voor de beide heren, dat het echt romantisch die zijn, puur zang. En dat hoor je terug in de muziek.

pianist Camille Boomsma, die herontdekte de muziek van Karel en Gerard Ham. Van die laatste hoorde je hier een etude uit de draaikarakterstukken. En hij wijdde wederom een cd aan die prachtige werken van de familie Ham. Een paar jaar geleden verscheen de eerste cd. Deze tweede cd heet Unforgotten en is de Hollandse nieuwe van deze week.

voor elkaar. Vroeger hield ik alleen van je ogen. Nu ook van de kraaienpootjes ernaast. Zoals er in een oud woord als meedogen meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast. Om te hebben wat je had, elke keer weer. Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen. Er is meer om van te houden. Er zijn meer manieren om dat te doen. Zelfs niets doen is er daar één van. Gewoon bij elkaar zitten met een boek. Of niet bij elkaar in het café om de hoek. Of elkaar een paar dagen niet zien. En elkaar missen. Maar altijd elkaar, nu toch al bijna 7 jaar.

Francisco Coll, hedendaags componist. Geheimzinnige muziek, hier gespeeld op fluit door Felicia van den Ent. Gitaar Jacob Kellerman en Emlyn Stam op de altviool. En daarvoor een gedicht, Mekaar, liefdesgedicht over verliefdheid en liefde. Mooi gedicht van Herman de Koning. En daarvoor hoorde je het Adagietto uit het Concertino voor cello en orkest van de Zwitserse componist Frank Martin, die zo lang in Nederland heeft gewoond. En we gaan langzaamaan richting middernacht. Straks een slaapliedje. Nu eerst nog de 80e symfonie van Joseph Haydn.

104 symfonieën schreef Joseph Haydn. Het was een noeste werker en je hoorde het tweede deel Adagio uit symfonie nummer 80. Door Academia Byzantina onder leiding van Ottavio D'Antone. Bijna 12 uur, bijna middernacht. Ik heb nog één slaapliedje voor je. En dat komt uit een oratorium, het oratorium La Giuditta, Judith, van Alessandro Scarlatti. En de Bijbelse Judith, die wil het hoofd van Holofernes afhakken. Holofernes, een woeste, oorlogszuchtige krijgsheer. En haar dienstmeid zit in het complot en zingt Holofernes in slaap met dit liedje. Het is wel wat paradoxaal, we weten hoe gruwelijk het afloopt. Straks gaat ze kop eraf. Maar de muziek is wonderschoon, suikerzoet. Zeker als het gezongen wordt door Filip Jaruzelski. Misschien moeten we het overdrachtelijk zien. De bliksem van de oorlog. Dormi, o fulmine di guerra. En die bliksem van de oorlog staat dan symbool voor de oorlog, het geweld in het algemeen. En die willen we voorgoed in slaap sussen, zodat de nieuwe dag de vrede kan opstaan.

0: NPO Klassiek. Morgen komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister morgen van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 10 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemden het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.